0: gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
1: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de EU ruim een derde van de strategie...
2: De tijdloze live.
0: Neemt die investeert ook in de klimaatcrisis.
1: De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken.

0: De Tijdloze live.
1: De prijs is al een tijdje erg hoog, onder andere door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van de Amerikaanse president Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. Vannacht krijgen we rustig en droog weer met minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wat wolken, maar wel ook vrij zacht. Maximaal rond 20 graden. En ook in het weekend hetzelfde mooie rustige weer met zon en temperaturen tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: is 3 uur. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning aangetroffen. De politie nam ook gsm's, cashgeld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door de jongere generatie. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten hiervan. Om de digitale kloof te verkleinen moet er ingezet worden op opleiding en begeleiding, maar ook op volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In de straat van Hormuz is er brand uitgebroken op een tanker nadat die geraakt werd door een onbekend projectiel. Dat zegt de Britse Maritieme Veiligheidsdienst. De bemanning zou veilig zijn en het is ook nog niet duidelijk hoe groot de schade aan het schip is. Het incident maakt wel weer duidelijk dat de straat van Hormuz nog altijd niet veilig is. Sinds de start van de oorlog van de Amerikanen en de Israëli's tegen Iran wordt de straat van Hormuz geblokkeerd of worden er schepen onder vuur genomen die de blokkade proberen omzeilen. Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd ook fel gestegen. En de Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt. Net om die sterk gestegen prijs van diesel te drukken. Concreet wil de VS dat de...
1: De tijdloze live.
0: Daardoor zijn de olie- en gasprijzen wereldwijd ook fel gestegen. En de Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt. Net om die...

0: De Tijdloze live.
1: Aan een verbetering van de situatie. Vannacht rustig en droog weer, minimaal rond 12 graden de komende uren. De dag begint grijs, maar dan wordt het snel zonnig met hier en daar nog wat wolken. En het wordt ook vrij zacht met maxima rond 20 graden. Ook in het weekend hetzelfde rustige mooie weer met zon en maxima tot 20 graden. Ik wens je nog een fijne nacht. Meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
0: Het is 4:00. Een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. De digitale ongelijkheid in België blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. En artificiële intelligentie wordt steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. Volgens de organisatie is er op die manier sprake van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of niet bewust met AI-tools om kunnen gaan. Ook het gebruik van online diensten zoals internetbankieren blijft wel toenemen, maar heel wat mensen voelen zich steeds meer uitgesloten van dat soort diensten. Om de digitale kloof te verkleinen pleit de Koning Boudewijn Stichting voor meer opleiding en meer begeleiding, maar ook voor volwaardige niet-digitale alternatieven voor belangrijke diensten. In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren zijn bijna 2000 scholieren opgepakt bij acties en ongeregeldheden. Er wordt in Frankrijk al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat gebeurt alsmaar gewelddadiger, vertelt Frank Renaud.
2: Er kan geen les worden gegeven omdat er vernielingen zijn aangericht, brand is gesticht of omdat het gewoon te onveilig is. Scholieren kwamen vandaag opnieuw in actie en in veel steden liep het uit de hand. Er werden politiemensen en zelfs leraren aangevallen. En de acties gaan door en breiden zich verder uit. Vandaag deden ook voor het eerst studenten op grote schaal mee met de acties. Er vielen 284 gewonden onder scholieren, leraren en politiemensen. Volgens de Franse overheid kwam het vandaag op 1000 scholen en universiteiten tot protesten en geweld.
0: Christa Pike, de vrouw van 50 van wie de executie in de VS mislukt is, verkeert in kritieke toestand en ze krijgt medische zorg. Dat meldt een van haar advocaten. Hij noemt de mislukking een marteling en roept de gouverneur van de staat Tennessee op om haar straf om te zetten naar levenslang. Ze werd in 1995 veroordeeld voor de moord op een vrouw. Ze was toen 18. De gouverneur heeft intussen alle executies opgeschort tot duidelijk is wat er precies is misgelopen. De vrouw overleefde 2 normaal fatale injecties. Het is rustig en droog de komende uren, minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal tot 20 graden. Ook in het weekend krijgen we veel zon en maximaal rond 20 graden.
1: De Tijdloze live.
0: Het is rustig en droog de komende uren, minimaal rond 12 graden. Na het ochtendgrijs wordt het zonnig met wolkenvelden en ook vrij zacht, maximaal tot 20 graden. Ook in het weekend.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 5:00, goedemorgen. VRT Nieuws met Nathalie Vermuiten. Op het Assize-proces in Brugge is Chris van Haverbeke schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochters en poging tot moord op zijn ex-vrouw. De jury heeft hem dus over de hele lijn schuldig bevonden. De advocaat van de vrouw, Christian van den Bussen, is opgelucht.
3: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval, uw twee kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied en misschien eindelijk rust.
2: Straks kent de man zijn straf, hij kan levenslang krijgen. In Maasmechelen heeft de politie een koppel gearresteerd op verdenking van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. Het koppel kwam in het vizier van de politie nadat een aantal slachtoffers hun verhaal hadden gedaan bij gespecialiseerde opvangcentra in Antwerpen en Luik. In de stad Luik blijven de middelbare scholen van het vrije en het gemeenschapsonderwijs vandaag dicht voor veiligheidsredenen. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekkens. 5 mensen zijn opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie escaleert. De leerlingen protesteren tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. En in Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs. En dat protest wordt alsmaar gewelddadiger. Zo werd er gisteren brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen bijna 300 gewonden scholieren, agenten en leerkrachten. De Verenigde Staten willen dat de Europese Unie meer diesel op de markt brengt om zo de sterk gestegen prijs van diesel te drukken. De Amerikaanse energieminister stelt voor dat de EU ruim 1/3 van de strategische reserves vrijgeeft. Dat moet een alternatief bieden voor het dreigement van president Trump om een exportverbod voor diesel uit de VS in te stellen. De dieselprijs is al een tijd erg hoog, onder meer door de oorlog die de VS begon tegen Iran. Heel wat raffinaderijen zijn beschadigd. In eigen land heeft de populariteit van Trump erg te lijden onder die hoge dieselprijs. En in de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven een pijnlijke nederlaag geleden. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. We krijgen eerst wat ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Dit is De Tijd.
4: De Tijdloze live.
2: Germain. We krijgen eerst wat ochtendgrijs, maar daarna wordt het zonnig met wolkenvelden en vrij zacht tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: De tijdloze.
1: Het is 6:00. Goedemorgen.
2: Een boer is schuldig aan moord op zijn twee kinderen. 4 jaar geleden verstikte de man van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. En hij probeerde ook haar te vermoorden, maar dat mislukte. Op het assiseproces in Brugge is de landbouwer nu gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn twee dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Voor de moeder is de uitspraak een opluchting, zegt haar advocaat.
3: Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En een gevoel van misschien eindelijk rust. Misschien eindelijk na het doormaken van die verschrikkelijke feiten ook thuiskomen en niet meer hoeven achter de schouder te kijken. Niet die constante angst, maar eindelijk rust voor haar. Dat maakt mij enorm blij.
2: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De boer kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n 93 miljoen euro bespaard in de zorg en ongeveer 30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid onder meer de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En huisartsenorganisatie Domus Medica begrijpt dat niet.
4: Het zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schroeven, ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen, of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
2: In Frankrijk blijven vandaag 400 scholen dicht. Gisteren werden zo'n 2000 scholieren opgepakt bij acties en gewelddadigheden. In Frankrijk wordt er al bijna 2 weken gedemonstreerd voor beter onderwijs en dat protest wordt trouwens alleen maar gewelddadiger. Zo werd er brand gesticht en agenten en leerkrachten werden aangevallen. In heel Frankrijk vielen al bijna 300 gewonden, zowel scholieren, agenten en leerkrachten. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren. Op de tweede speeldag ging OHL met 5-0 onderuit op het veld van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Het begint eerst nog grijs en bewolkt, maar daarna wordt het wel zonniger vandaag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en

0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Nu ook in je Maxizo-winkel.
4: Hallo!
3: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
5: Mannekes,
6: Bompie.
5: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Wow.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
8: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel. En wel, het is het moment.
9: Hoe maak je het?
10: Samen met Gamma. Gamma.
9: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
15: Ah, dag juffrouw.
16: Hey.
15: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
16: Ja.
15: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
16: Oké.
15: Okay. Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
16: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
15: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
16: Zeker, en dan krijg je misschien centjes.
15: Jij bent een slimme.
9: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
17: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
18: Voilà, onze nieuwe auto is verzekerd.
17: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
19: Oh, dat was de brievenbus van onze buren.
20: Wat nu?
18: Ja, ik bel rap de makelaar.
17: Krijg nu de eerste 2 maanden van je autoverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 1 november voor elke nieuwe verzekering Comfort Auto van AXA Belgium of vervanging van voertuig in een bestaande verzekering. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, de beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
21: De tijdloze.
22: Het is 7 uur. Goedemorgen.
23: Een boer is schuldig aan de moord op zijn 2 kinderen. 4 jaar geleden verstikte de man van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. Hij probeerde haar ook te vermoorden, maar dat mislukte. Op zijn assiseproces is de landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en ook de moordpoging op zijn ex-vrouw. De grootouders van de meisjes zijn opgelucht dat ook hun ex-schoonzoon over de hele lijn schuldig is verklaard. Dat zegt hun advocaat.
24: Ja, opgelucht natuurlijk dat de moord op Ona en Maud, dat ging bewezen zijn, dat wisten we op voorhand. Het ging vooral ook over de poging moord op hun dochter, op Astrid. En daar zijn ze zeer opgelucht. Ja. Er was evident zeer veel emotie. Je moet ook rekening houden, die mensen die rekenen hier al 4 jaar op om dit te kunnen zien. En, ja.
23: Vandaag volgt de uitspraak over de straf. De boer kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n €93 miljoen bespaard in de zorg en ongeveer €30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen, waarmee ze bijvoorbeeld verpleegkundigen of onthaalmedewerkers kunnen aannemen. Huisartsenvereniging Domus Medica zegt dat dokters met die premie zo meer patiënten ook kunnen zien zonder een hoger tarief te vragen. En dat verdwijnt nu.
25: Ja, dat is een kaakslag naar de huisartsgeneeskunde. Deze Vlaamse regering heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke eerste lijn, heeft gezegd zich in te zetten voor een toegankelijke huisartsenzorg. Imposeo maakt daar deel van uit. Dit schrappen is gewoon vlak af zeggen dat deze Vlaamse regering geen interesse heeft in de huisartsgeneeskunde en geen interesse heeft in de toegankelijkheid van zorg voor de burgers.
23: In Maasmechelen in Limburg heeft de politie een koppel opgepakt omdat ze verdacht worden van mensenhandel en het organiseren van prostitutie. Bij een huiszoeking werden 5 buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning gevonden. De politie nam ook gsm's, geld en een auto in beslag. In de stad Luik blijven veel middelbare scholen vandaag dicht. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen ook uit de hand met geweld en vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 5 mensen zijn daarbij opgepakt. De scholen willen vermijden dat de situatie nog verergert. De leerlingen protesteren nog altijd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft Oud-Heverlee Leuven zwaar verloren van Paris Saint-Germain gisteravond. Het werd 5-0. Middenveldster Jesseline Kuipers vond dat PSG te sterk was.
0: Ik denk dat we zeker op momenten niet goed genoeg waren. We verdedigen denk ik op sommige momenten niet goed genoeg. En aan de bal was het gewoon te weinig. Ze zijn natuurlijk gewoon heel goed voetballende ploeg. Het is ook gewoon weer de top van de wereld eigenlijk waar we tegen voetballen. Dus het is logisch, maar het mag eigenlijk niet gebeuren, nee.
23: En nog in het voetbal in de Nations League dan heeft Nederland 2-2 gelijk gespeeld in Griekenland. Portugal won dan weer zonder Ronaldo met 2-4 bij Denemarken. Het begint eerst nog wel wat grijs hier en daar en bewolkt, maar daarna komt de zon er overal door bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
21: De tijdloze staat op.
22: Joris Hessels.
1: Goedemorgen zeg en welkom. Het is weer vrijdag. Dus dat wil zeggen dat ik je straks een goed weekend mag wensen. Maar eerst deel ik nog heel veel mooie prijzen uit en geef ik muziek om de dag goed op te starten. Want ook een vrijdag verdient het om in de bloemetjes gezet te worden. Er moet stevig bespaard worden, dat is geen geheim. Dat is een bittere pil, maar laat ons zeggen dat ik niet ga besparen op energie en op een dansmuziek van The Prodigy en Out of Space bijvoorbeeld. We beginnen eraan. Welkom.
22: De tijdloze.
21: De tijdloze.
22: De tijdloze staat op.

0: Het is misschien nog een beetje vroeg om een club op te zoeken op deze vrijdagochtend, maar we hebben toch al The Prodigy gehad en Out of Space.
1: De tijdloze.
2: Goedemorgen.
0: Elke dag probeer ik een Beatles-nummer in de playlist te duwen en vandaag heb ik daar een heel speciale reden voor, want hun plaat Rubber Soul wordt opnieuw uitgebracht vandaag met heel nieuw materiaal dat nog nooit is uitgebracht, nieuwe demo's en zo. Dus voor de echte fans echt iets om in huis te hebben, denk ik dan. En om jullie een idee te geven, op die plaat staan Drive My Car, Michelle, In My Life en deze Norwegian Wood. Heel schone plaat is dat en vanaf vandaag opnieuw te koop. Voilà.

0: Kings of Leon op hun meest populaire hoogtepunt, You Somebody. En ik ga even terug in de tijd.
1: De tijdloze. Golden Years.
2: 1975.
0: Ja, het is tijd om een laatste keer in ons Golden Year van deze week te duiken. Dat is 1975. En dat is een jaar dat toch een beetje hoop in zich droeg. Het einde van de Vietnamoorlog. Maar het is ook het jaar dat Fawlty Towers voor het eerst op televisie was. In Engeland, op BBC is dat. En dat de Spaanse dictator Franco stierf. En Spanje een koning krijgt en een koninkrijk wordt. Voilà. Maar in de muziek gebeuren ook de spannendste dingen dat jaar in 1975. Heel dicht bij huis, bijvoorbeeld in Duitsland, is er een groep die een nummer maakt over een autorit over de snelweg. En die eerste versie van dat nummer duurt 22 minuten. Maar ingekort tot iets meer dan 3 minuten wordt het een hit in Amerika. Heel onverwacht, maar ook in Groot-Brittannië. En zonder deze band was er geen elektronische muziek. Dat is een uitspraak om u tegen te zeggen. Maar ik heb het natuurlijk over Kraftwerk en Autobahn.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: Ja, Robbie die stuurt 1975, ons golden year. Wat een jaar. Mijn geboortejaar. Het is niet alleen zijn geboortejaar, maar het is dus ook het jaar dat deze plaat het levenslicht zag. Kraftwerk en Autobaan. Wil je een plaatje horen dat jou echt wakker maakt vandaag op deze laatste dag van de werkweek? Laat het mij dan weten op de tijdloze op VRT Max is dat.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
1: Op en top professioneel, met de pro van...
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
9: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
10: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
11: Go Yellow!
12: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
13: Oei, dat moet ik rap zijn.
12: Info op telenet.be.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
15: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
16: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van Leonidas.
17: We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
18: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
17: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia Pralines gratis.
18: Oh, met praline, die gouden.
17: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
16: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
19: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
20: Ah, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, dat is volledig grijs.
21: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
20: Ja.
21: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
20: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
21: Oef, dat is een pak van mijn hart.
20: Ja, schatje.
22: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
23: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.

0: You Think I'm Sexy? Ik denk het wel. Straks begint om 11 uur de ticketverkoop voor het concert van deze man. Rod Stewart gaat nog één keer finaal op tour. En daar kan jij dus bij zijn in de AFAS Dome. Om 11 uur begint die ticketverkoop. En nu gaan we gewoon wakker worden.
1: De tijdloze staat op.
0: En we gaan wakker worden dankzij Katrien. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hey, is het een goedemorgen, Katrien?
2: Ja hoor.
0: Ah, zeker zeer goed.
2: Goedemorgen.
0: Ah, ben blij dat te horen. Mag ik jou feliciteren met jouw keuze voor de wakkermaakplaat die je doorgestuurd hebt. Jij kiest een plaat van de band die we vorige week nog heel veel eer toebedeeld hebben. En dat verdienen ze natuurlijk, want ze bestaan 50 jaar. Het gaat over U2. Jij wil heel graag een plaat horen van U2.
2: Ja, ik ben een grote U2-fan, een supergrote U2-fan.
0: Ja.
2: Ik ben al aan het nagenieten trouwens van vorige week in Dublin. Dat was gewoon super fantastisch.
0: Jij was in Dublin op vrijdag, als we tijd gemaakt hebben voor U2. Was jij gewoon in Dublin, waar de band op dat moment ook was, hè?
2: Dat klopt, ja. Op het moment dat jullie ook iemand opgebeld hebben, Nadja en Christina.
0: Ja, ik herinner het mij nog, ja.
2: Waren wij nog op de luchthaven. Uh-huh. Maar dan, toen we stonden aan te schuiven, te wachten eigenlijk voor het optreden, dan hebben ze mij verteld dat ze opgebeld waren door jou. Ik zeg, dat is toeval, want volgende week word ik opgebeld.
0: Ah, voilà, kijk. En de circus is helemaal rond. Je hebt ze dus op dat balkon zien staan, daar in Dublin. Dat klopt, hè?
2: Ja, het was heel lang aanschuiven, wachten. En het tijdstip dat aangekondigd werd, schoof altijd maar op. Eerst spraken ze van 5 uur, dan was het 6 uur, dan was het 6:30, dan was het 7 uur. Maar uiteindelijk, werden we ruimschoots beloond voor het wachten.
0: Ja, hoe was het? Ja, hoe was dat om daar te staan in een toch unieke setting van een band die 50 jaar bestaat en zoveel nummers heeft om op terug te kijken, zoveel geschiedenis?
2: Het was ongelooflijk, want ik had het ook niet verwacht. Wij waren naar Dublin gegaan, eigenlijk voor 2 tributebands.
0: Ja.
2: Want ik volg heel wat tributebands. Ik verzamel daar handtekeningen van in mijn bonus renderboek. En ik zit ondertussen aan 25.
0: Maar allee, hoe heet dat, een bonus renderboek?
2: Ja, het surrenderboek van Bono ken je toch, hè?
0: Ja.
2: Dat geschreven is. Ja. En ik heb al 2 handtekeningen van Bono op andere zaken, op cd's. Maar dat boek is niet gesigneerd.
0: Mm-hmm.
2: Dus had mijn man Philippe gezegd, waarom laat je het niet signeren door de Bono van tributebands waar we altijd naartoe gaan.
0: Ja.
2: En ik heb er ondertussen al 25 verschillende.
0: Wow.
2: Dus dat was eigenlijk het oorspronkelijke opzet.
0: Uh-huh.
2: Maar in het achterhoofd dachten we wel, U2 kan toch niet anders dan iets doen voor hun 50 jaar als ze in Dublin zijn.
0: Uh-huh.
2: Dus dat was eigenlijk de kerst op de taart. Hè.
0: Oh, een hoogtepunt. Ja. En je hebt er een weekendje aan aangekoppeld waarschijnlijk daar in Dublin.
2: Ja. Van vrijdag tot zondag. Hè. En zondag zaten Christina en Nadja trouwens op dezelfde
0: op jullie vlucht.
2: Dat is altijd zo, als we zo naar optredens gaan, dan kennen we mensen op de vlucht, kennen we mensen in de queue. Het U2 is eigenlijk één grote familie.
0: Ja, het is één community, hè. Al de fans van U2, muziek verbindt en dat tonen ze toch maar weer eens. Ik durf het bijna niet te vragen, maar ik ga het jou toch vragen. Wat is de plaat die ik mag spelen van U2 die jou nu op dit moment goesting kan geven in de vrijdag?
2: Dat is Beautiful Day.
0: Ja, natuurlijk. Hè.
2: Dat is een nummer dat zo'n boost geeft.
0: Ja.
2: En
0: dat is een nummer dat je vaak opzet waarschijnlijk, 's morgens om aan de dag te beginnen.
2: En als het opstaat ergens, bijvoorbeeld als ik naar muziek aan het luisteren ben in mijn bureau, en het is dat nummer, dan ga ik dat keihard zetten, even moet kunnen, en keihard meezingen,
0: Ah wel, dan gaan we
2: dat is eigenlijk mijn,
0: zeg maar hoor.
2: Het is eigenlijk mijn nummer geworden. Vroeger was ik eigenlijk meer voor New Year's Day.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit is mijn nummer geworden op het moment. Dus ik heb in 2013 borstkanker gehad. En dan verlies je eigenlijk ook alles. Je verliest je gezondheid. Je weet dat het nummer gaat over verliezen. En toch de moed nemen om er opnieuw voor te gaan. En dan is dat mijn nummer geworden.
0: Ja, helemaal terecht. Het heeft jou moed gegeven in een periode dat het echt nodig was. En dat
2: U2
0: je het zelf nodig had.
2: U2 in het algemeen.
0: Mm-hmm.
2: maar dat nummer vooral.
0: Ja, en zo kan muziek toch veel meer doen dan gewoon wat noten achter elkaar. Hè. Blij jou aan de lijn gehad te hebben en blij dat ik voor jou op deze vrijdag 2 oktober deze Beautiful Day nog eens door de box kan laten knallen.
2: Ik wou nog zeggen dat het feestje doorgaat, want morgen gaan we naar Nederland, naar Rosmalen, naar de kentering en daar wordt ook U2 50 jaar gevierd. Maar dan met een tributeband. Maar dat is ook
0: Dat is bijna even goed, wil ik bijna zeggen. Maar dat is vloeken in de kerk natuurlijk. Iedereen naar Nederland.
2: Daarheen.
0: Voor de tributeband van U2. Maar nu dus eerst luisteren naar Beautiful Day. Dankzij Katrien. Fijne vrijdag, hè, Katrien.
2: Ja, tot
1: ziens. De tijdloze. De tijdloze. De tijdloze staat op.

Deze jongens die komen ook naar de AFAS Dome binnenkort. Placebo hoorde je met Every You and Every Me. Happy birthday to you. Jawel. We hebben veel verjaardagen te vieren, maar vooral toch die van Gordon Sumner, oftewel Sting. De Britse zanger wordt vandaag 75 jaar. Het is een levende legende, dat is het minste wat je kan zeggen. Hij staat nog altijd garant voor heel intense liveshows, solo dan, maar toch heeft hij zijn absolute muziekstempel gezet op de muziekgeschiedenis, met de Police natuurlijk. En dit is er eentje van heel lang geleden uit hun debuutplaat Next to You. Dit is de Police.

0: Ja, gelukkige 75e verjaardag aan Sting. Je hoorde ze met The Police en Next to You. Ik denk dat je gaat willen blijven luisteren, want je kan zo meteen een boek winnen van de enige echte Stijn van de Voorde.
1: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Mania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
7: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
6: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
7: Hallo.
6: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
8: Wienerberger. Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Hè. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
9: Natuurlijk, Danne.
10: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
11: De tijdloze.
12: 1 uit de 100.
13: Hallo, ik ben Hakim Shattar. Ik ben super enthousiast, want ik luister heel veel naar de tijdloze en mijn 1 uit de 100 is Eminem met Lose Yourself. Gewoon omdat dat een all-time classic is voor mij. Ik ben daarmee opgegroeid en ja, die lyrics die blijven in mijn hoofd gewoon rent-free.
14: One shot. One opportunity. Sees everything you ever wanted. One moment. Did you capture it?

0: Ja, dat is toch echt een dijk van een plaat. Lose Yourself en Eminem. Dat geeft toch een enorme boost om in die dag te bijten. En het is vrijdag, we hebben nog één dag te gaan voor het weekend. En dat hebben we allemaal te danken aan Hakim Chattar, die het koos. Zijn favoriet uit de tijdloze honderden. En het is misschien nog vroeg voor een kerstcadeau, maar nu wil je luisteren.
1: De tijdloze history.
0: Ik heb wel het ideale cadeau dat je kan geven aan iemand die houdt van muziek en boeken. Want mijn teergeliefde collega Stijn van de Voorde heeft een boek gemaakt over 50 feiten in de geschiedenis die artiesten geïnspireerd hebben tot heel gekende nummers. Dus je gaat nooit meer hetzelfde luisteren naar bijvoorbeeld Their Law van The Prodigy. Bijvoorbeeld. Dat staat allemaal in dit boek dat ik nu aan het presenteren ben. History heet dat boek. Het ziet er ook echt prachtig uit. Moet ook gezegd, dankzij Eva Goethals. Je kan het bestellen op stijnvandevoorde.be. Of je kan ook gewoon nu goed luisteren en een goed antwoord geven op de vraag van Stijn. En als je die goed hebt, als je die goed beantwoordt, dan kan je dus een boek winnen. Nu moet je goed opletten. Want je moet gewoon goed luisteren naar Stijn. Let's go.
2: Wel, in 1966 werd de Afro-Amerikaanse bokser Reuben Hurricane Carter helemaal ten onrechte veroordeeld voor een drievoudige moord. Welke legendarische singer-songwriter bezocht hem in de gevangenis en schreef er een van zijn populairste nummers over?
0: Ja, dat is de vraag van Stijn van de Voorde. En het antwoord mag je nu sturen. En je telefoonnummer ook naar de tijdloze op VRT Max. Dus stuur je antwoord op de vraag van Stijn van de Voorde en je telefoonnummer nu naar de tijdloze op VRT Max. Merci en heel veel succes.
3: De tijdloze.
1: History.

0: De Uncle Mellis en het Jammy kreeg dit nummer de tijd om een goed antwoord te formuleren op de vraag van Stijn van de Voorde. En je kan kans maken op dat prachtige boek History dat hij geschreven heeft samen met Eva Goethals. Zijn vraag was: welke legendarische singer-songwriter bezorgt bokser Hurricane in de gevangenis en schreef er ook een gelijknamig nummer over? En ik ga iemand opbellen op dit moment en ik hoop dat die mens aan de lijn hangt. Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Sepp Govaerts.
0: Hallo, Sepp. Spreek ik dat goed uit, Sepp?
1: Ja, Sepp.
0: Sepp, goedemorgen. Sepp, ik heb één antwoord van jou nodig en je bent op een zucht verwijderd van dat boek van Stijn van de Voorde.
1: Ja.
0: Wat is het antwoord?
1: Paul Simon.
0: Paul Simon. Nee, helaas, dat was niet het geval. het is niet Paul Simon. Sorry, Sepp. Ik ga jou moeten laten gaan, vriend.
1: Oei.
0: Nee, dat is niet erg. Maar toch een fijne vrijdag. We bellen iemand anders. Voilà. En nu bellen we opnieuw iemand op. Het was niet Paul Simon. Wel een goede gok, maar het was dus niet Paul Simon. Dankjewel, Sepp. Maar de persoon die nu zijn telefoon of haar telefoon opneemt... Goedemorgen, Christine. U spreekt met Joris hier van de Tijdloze. Wat is jouw antwoord op de vraag van Stijn van de Voorde?
1: Bob Dylan,
0: de legendarische singer-songwriter. Wel, ik denk, lieve Christine, dat helemaal juist is. Ik denk dat niet alleen ik weet dat ook. Zeg, proficiat Christine, op de valreep toch nog. Net voor het weekendstart een boek van Stijn van de Voorde in jouw bus. Gesigneerd en al.
1: Super
0: fijn. Hey, dat is veel geld waard. En het is ook echt een heel mooi, heel interessant vormgegeven boek geworden, die History. Ben je blij?
1: Ik ben heel blij.
0: Ik ben blij. En ben je ook een beetje fan van Bob Dylan?
1: Dat hangt er een beetje vanaf over welke nummerkje dat gaat.
0: Ja, het ging nu over Hurricane.
1: Ik ben geen fan van de covers.
0: Oké. Ja, nee, dat begrijp ik. Ik ga jou toch Hurricane geven. Ben je een beetje fan van de Bob Dylan van de Tijdloze, Stijn van de Voorde?
1: Absoluut. Zo'n zilveren vos. Absoluut.
0: Oké, dat doet mij en hem bijzonder veel plezier, denk ik. Dus veel plezier met je boek van Stijn. Geniet ervan en geniet van het weekend ook, van deze Bob Dylan en Hurricane. Salut, Christine.
2: De Tijdloze.
1: Bedankt. Niet kapot te krijgen.

0: Bob Dylan en Hurricane, mijn exemplaren van History, zijn uitgedeeld. Maar ik heb dus nog tickets voor de concertfilm van Linkin Park die nu in de zalen loopt. Dus blijf zeker luisteren en win.
1: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
1: Imos Koopman!
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes?
4: Dan heb je nog de uitzondering op de uitzondering op die uitzondering.
3: Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt.
5: Ah, dat is uitzonderlijk eenvoudig. Ga maar zitten, Lin.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
8: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
9: Bel & Bo. De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
10: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
9: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
11: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
12: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 8 uur. Goedemorgen.
15: Een man is schuldig aan moord op zijn 2 kinderen. 4 jaar geleden verstikte de boer van 48 zijn dochtertjes van 8 en 5 op hun boerderij in Waardamme in West-Vlaanderen. Hij wilde wraak nemen op hun moeder omdat ze van hem was weggegaan. Hij probeerde haar ook te vermoorden, maar dat mislukte. Op zijn assiseproces is de landbouwer gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn 2 dochtertjes en ook de moordpoging op zijn ex-vrouw. En de advocaat van de vrouw is opgelucht.
16: Blij met het resultaat, blij met de beslissing van de jury. Maar ik denk in dit geval... Je 2 kinderen verliezen is een levenslang trauma voor de mama. En ik denk dat het geen vorm van verwerking is. Ik denk dat het vooral een gevoel van gerechtigheid is geschied. En misschien eindelijk rust.
15: Straks kent de man zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Ook huisartsen gaan moeten besparen door de nieuwe Vlaamse begroting. In totaal wordt er zo'n 93 miljoen euro bespaard in de zorg. En ongeveer 30 miljoen daarvan bij de huisartsen. Zo schrapt de overheid de ondersteuningspremies voor beginnende huisartsen. En huisartsenorganisatie Domus Medica begrijpt dat niet.
17: Het zijn subsidies om eigenlijk ervoor te zorgen dat huisartspraktijken zich kunnen uitrusten met extra personeel onder vorm van praktijkassistenten die het onthaal doen of verpleegkundigen die een deel van de taken van de huisartsen kunnen overnemen. Door dat terug te schoven ga je natuurlijk de impact krijgen dat huisartsen ofwel gaan deconventioneren en dus meer gaan vragen of de huisartsen gaan beslissen om zonder dat personeel te werken en dus minder mensen te kunnen helpen.
15: In de stad Luik blijven vandaag veel middelbare scholen dicht. Gisteren liep protest van leerlingen bij verschillende scholen uit de hand met geweld en ook vernielingen. Volgens de politie is er gegooid met bommetjes, appels en hekken en 6 mensen zijn intussen opgepakt. De scholen willen vandaag vermijden dat de situatie nog verergert en de politie zal ook vandaag patrouilleren. De leerlingen protesteren nog altijd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Aan de bekende Amerikaanse Universiteit Cornell in New York wordt een vermoedelijke groepsverkrachting opnieuw onderzocht. Een studente zegt dat ze 2 jaar geleden in een studentenhuis drugs kreeg en urenlang verkracht werd door 7 medestudenten. Het gerecht liet de zaak toen vallen omdat er niet te bewijzen viel dat ze geen toestemming had gegeven. Nu blijkt het gerecht mogelijk niet alle verklaringen van de vrouw te zien te krijgen. En daarom moet de hoogste aanklager nu van de staat New York de zaak verder onderzoeken. In de Champions League voetbal bij de vrouwen heeft oud-Heverlee Leuven zwaar verloren van Paris Saint-Germain gisteren. Het werd 5-0. Volgens de coach van OA Leuven, Ster Habibzadeh, is er wel een reden.
18: Ja, ik denk dat het een beetje paniek, misschien bang van de naam van PSG. Want we hebben toch een paar jonge meisjes in onze team met minder ervaring. We hebben ook heel veel balverlies. Ja, dat was van mij ook heel veel stress en paniek en heel onrustig. Ja.
15: Het begint hier en daar nog grijs en bewolkt, maar overal komt vandaag wel de zon erdoor bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
13: De tijdloze staat op.
14: Joris Hessels.
0: Een heel goede vrijdagmorgen. Ik hoop dat je goed wakker bent en dat je nog even een dagje kan knallen voor het weekend begint. Ik heb het komende uur heel veel weg te geven, dus blijf luisteren, want er komen cinematickets voor de concertfilm van Linkin Park langs, maar er komt vooral goede muziek voorbij. Dus kom maar dicht bij ons, bij de tijdloze. Ik geef je Cult en She Sells Sanctuary. Dat is een hele moeilijke titel, maar ik heb hem toch uitgesproken. Laat de vrijdag maar komen, denk ik.
14: De tijdloze.
13: De tijdloze staat op.

met een heel goed nummer, maar iets te lastig om uit te spreken zo heel snel. She Sells Sanctuary. Ja, heb ik dan toch weer gedaan. Goedemorgen, het is vandaag 2 oktober. Het weekend staat voor de deur voor alle mensen die jarig zijn en voor alle mensen die zin hebben in het weekend. Ik heb een nummer klaarstaan dat heel luid mag afgespeeld worden. Dus ben je klaar? Echt? Ben je helemaal klaar? We gaan eraan beginnen. Yes!

Moloko and the time is now. Gisteren is op de valreep de frontvrouw Rosie Murphy nog toegevoegd aan de line-up voor The Night of the Proms dit najaar. Want naast de tijdloze Charles van OMD komt ze dus binnenkort ook naar de proms. Dat is heerlijk nieuws. En wie niet op de proms zal zijn, maar wel een hoera verdient vandaag, is Sting. De Engelse legend wordt vandaag 75 jaar. Hip hip hoera, nog altijd alive in kicking. Dit is hij nog eens met Shape of My Heart. Goedemorgen.

0: Shape of My Heart en Sting. En soms zoek ik naar de juiste woorden om een nummer af te kondigen, maar krijg ze soms cadeau van een luisteraar. In dit geval van Gert Maanhout, die stuurt muzikaal fluweel. Dat is helemaal waar. Gelukkige verjaardag aan Sting. Hij wordt 75 vandaag. En als je houdt van Linkin Park of van een concertfilm, een goede concertfilm of van allebei, dan zou ik maar luisteren, want ik geef zo meteen tickets weg.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy. Wienerberger.
2: Ik laat mijn lief nooit de deur uitgaan voordat hij perfect gekleed is. Ja, ik geef het toe. Ik heb graag dat hij er piekfijn en strak uitziet. Zoals onze dakpannen. Die zijn ook strak. En daar zijn wij ook fier op, hè, lief?
3: Natuurlijk, Danne.
4: Kies je voor je dakpannen graag strak of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
1: Wienerberger.
4: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
5: Keyway Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. Keyway Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober score je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee?
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Lokaal en altijd vers, lief. En was er nog iets, alstublieft?
9: Bij je buurtsuper krijg je dit weekend een zakje Libeert chocoladecadeau. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
10: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
11: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
10: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
12: De tijdloze.
13: De tijdloze.
14: De tijdloze staat op.

0: heerlijke soul uit Californië van Merlina Shaw. En zondag krijg je meer van dit in Flower Power. Muziek uit de late jaren 60 en begin jaren 70. Op de tijdloze natuurlijk. En deze week ging de docu Unshatter in première.
1: I can't believe we're here.
2: So much of our lives had gone into Linkin Park. It all just came to a crashing halt.
3: Total shock and pain and chaos.
4: It was hard to figure it out without our good friend.
3: The idea of trying to find people who could sing in a certain style.
5: Are you able to fill these shoes? Are you able to be this person?
6: It's good to see you again.
0: Ja, een klein stukje uit Unshatter, de dramatische docu-slash-concertfilm van de band Linkin Park. Een band die 5 jaar geleden helemaal verdween door de dood van frontman Chester Bennington. En in die 5 jaar hebben ze elkaar nauwelijks gesproken. Je moet je dat voorstellen. Ze hebben geen woord met elkaar gewisseld tot ze terug beginnen repeteren en een nieuwe zangeres vonden. En heel die weg die wordt dus nu van beeld voorzien met interviews en straffe concertmomenten in de vorm van een exclusieve concertfilm. En die komt exclusief in de cinema en jij kan daar gewoon bij zijn. Ik geef tickets weg voor die docu. Ik speel zo meteen een live nummer uit de film en als jij kan raden welk nummer ik speel van Linkin Park, dan win jij die felbegeerde cinematickets voor die concertfilm die nu in de zalen loopt. Stuur dus de titel van het nummer dat je nu hoort en je telefoonnummer via de tijdloze op 14 Max en ga gewoon op onze kosten naar de Linkin Park docu Unshatter.

0: Ja, dank jullie wel. Dank jullie wel om zo te sturen. Jullie willen allemaal cinematickets winnen voor Linkin Park. Dat is duidelijk voor die nieuwe docu Unshatter. En je hoorde een nummer. Ik zoek de titel van een nummer live in Sao Paulo. Legendarisch moment. Met wie spreek ik alsjeblieft?
1: Goedemorgen, met Lex.
0: Dag Lex, goedemorgen. Hoe gaat het, Lex?
1: Goed.
0: Spannend moment, want ik heb van jou een antwoord nodig. Namelijk, wat is de titel van dit nummer van Linkin Park dat je net hoorde?
1: Somewhere I Belong.
0: Somewhere I Belong. Van Linkin Park. Ben je een grote Linkin Park-fan?
1: Ja, toch wel. Ik ben ondertussen al een paar keer live gaan kijken. Dus,
0: Oké, je bent een paar keer live gaan kijken. En weet je wat? Ik ga jou ook gewoon live naar die concertfilm sturen. Want je had het helemaal juist, Lex. Proficiat.
1: Dankjewel.
0: Ja, ik stuur jou direct en liefst liever vandaag dan morgen naar de cinema. Voor die exclusieve cinema release van Unshatter, die docu-concertfilm van Linkin Park. Wanneer ga je kijken? Top. Zeg het mij.
1: Zo snel mogelijk.
0: Zo snel mogelijk, vanavond, morgen. Doe het nu, nu het nog kan. Nu hij nog in de zalen is. Nee, ik wens jou heel veel plezier. Wat verwacht je ervan eigenlijk, van Unshatter?
1: Sowieso een keer een look behind the scenes natuurlijk, wat dat er toen allemaal gebeurd is en ja. Dat feit zelf ervaren hebben.
0: Ja, dat krijg je dus allemaal. Hè. Na de dood van Chester Bennington is die groep helemaal uit elkaar gevallen. Dan hebben ze elkaar echt niet meer gezien, niet meer gesproken. En dan komen ze toch op een of andere manier samen. En dan, dat verhaal wordt dus heel exclusief verteld. Dus je gaat echt aan je trekken komen als Linkin Park fan. Dus ik wens jou heel veel plezier. Neem gerust iemand mee die je graag ziet. En geniet ervan en laat ons weten wat je ervan vond, hè, beste Lex.
1: Top, dankjewel.
0: Voilà, veel plezier en een heel fijn weekend voor jou.
2: De tijdloze.
3: Voor jou. Niet kapot te krijgen.

0: Het is vandaag 9 jaar geleden dat deze Tom Petty overleed. Ja, als je vandaag een plaats zoekt om grijs te draaien, laat het eentje van Tom Petty zijn. Want het is niet kapot te krijgen, die muziek van Tom Petty. Ja, wat ook niet kapot te krijgen is, is jouw kennis over ons Golden Year 1975. Ik ga dat nu testen. Stuur goud en je telefoonnummer naar de tijdloze op 14 Max en win een tijdloze kanonboek. Doe het nu.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
3: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
4: De tijdloze.
5: De tijdloze staat op.

0: Hey, mooie verrassing in de playlist vandaag. Deze Earth, Wind & Fire en Shining Star is ook niet toevallig, want het is een nummer uit 1975. En dat... Oei. Ja, dat is ons Golden Year.
1: De tijdloze
2: Golden Years.
1: Goud of fout?
0: Ja, dat is de vraag der vragen. Goud of fout? Ik ga zo meteen drie nummers laten horen. En jij moet raden welk nummer uit ons Golden Year 1975 komt. En als je dat goed raadt, dan win je zomaar eventjes een tijdloze kanonboek. Zou je daar blij mee zijn, Bart?
3: Ik zou daar bijzonder blij mee zijn.
0: Dat doet mij veel plezier. Ah, heerlijk, heerlijk. Maar we gaan eerst nog spelen. Maar ik hou van een man die vol zelfvertrouwen begint aan dit spel. Gaat het goed met jou, Bart?
3: Uitstekend. Ik zit momenteel in de garage voor een klein onderhoud van de wagen. Maar dat moet hier wel lukken.
0: Ah, zeer goed. Dus je gaat gewoon die ellendige tijd dat je zit te wachten gewoon nuttig besteden door mee te spelen en misschien een tijdloze kanonboek te winnen.
3: En altijd naar de tijdloze te luisteren.
0: Ja, altijd en overal. Dat doet me veel plezier.
3: Dat toch meestal, ja.
0: Ah, heel goed, ja. Heel goed. Wel, Bart, dat gaat jou misschien iets opleveren. Want we hebben het over Golden Year 1975. Zometeen laat ik een montage horen van drie nummers. En één daarvan komt uit ons Golden Year 1975. En is dus goud en de rest is fout. Het is aan jou om uit te maken welk nummer goud is. Dat is duidelijk, hè?
3: Goed. Prima. Okay, ik hoop dat jullie het niet te moeilijk gemaakt hebben.
0: Ah, wel, ja, dat kan het niet beloven, maar dit zijn ze alvast, de drie nummers. Heel veel succes, Bart.
1: De tijdloze Golden Years. Goud of fout?

0: Ja, Bart, je bent er nog, hè? Je auto is nog niet klaar, hè?
1: Nee, okay. Die staat nog te wachten.
0: Heel goed, ben blij te horen. Je kreeg drie fantastische nummers. Space Oddity van David Bowie, Walk This Way van Aerosmith en Riders on the Storm van The Doors. Maar eentje is er goud, eentje komt uit ons Golden Year 1975. Maar het welke, Bart, het welke? Heb je een idee?
1: Ja, ik heb zeker een idee. Walk This Way van de jongens van Aerosmith.
0: Oké. Okay.
1: Omdat Space Oddity is, denk ik, iets vroeger.
0: Ja.
1: En het derde, ik weet niet, ben ik al even...
0: The Doors en Riders on the Storm.
1: Doors is sowieso voor 70 of 71, want Jim Morrison is in 70 of 71 overleden. Dus ik ga voluit voor Aerosmith, Walk This Way.
0: Wauw, Bart, dankjewel om ons mee te nemen in de binnenkant van je hoofd en je redenering.
1: Daar wil je niet zijn, hoor. Daar wil je niet zijn.
0: Nu toch even wel. Dankjewel, Bart. Maar jij kiest dus voor Walk This Way en Aerosmith. De originele versie, niet die met Run DMC. Ik ga eens kijken.
1: Dat is in 86, denk ik.
0: Ja, wat, we zitten hier met de muziekencyclopedie. Ik ga jou uit jouw lijden verlossen.
2: Goud.
0: Het is goud, natuurlijk. Okay. Lieve Bart, dat heb je goed gedaan. Terwijl je wacht op een nieuwe of een verse auto of een vers gemaakte auto, heb jij zomaar eventjes... Ja. Ah, het is een onderhoud, ja. Een tijdloze kanonboek gewonnen, Bart.
1: Prima. Hartelijk dank.
0: Ja, met veel plezier. Ja, ik bedank jou om mee te spelen en om zo goed te antwoorden. Je had het helemaal juist en je redenering klopte. David Bowie, dat kwam uit 1969. En The Doors, dat was inderdaad in 1971 dat ze dat nog uitbrachten. Juist voor de dood van Jim Morrison. Dus helemaal juist. Fantastisch.
1: Goed.
0: Ik hoop dat je geniet van dat tijdloze kanonboek en ook dat je geniet van je nieuwe wagen. Allee, dat je wagen als nieuw voelt, zal ik zo zeggen.
1: Dat is goed.
0: Succes met de binnenkant van je hoofd, hè, Bart.
1: Dank je wel.
0: Ik hoop fijn weekend, man.
3: De tijdloze kanonboek.
0: Ja, voilà.
1: Dank je wel.

Ja, toen maakten ze nog gitaarsolos, hè? Dat is duidelijk. In 1975, want dat is het jaartal, het golden year, dat deze plaat uitkwam. Walk This Way en Aerosmith. En onze vriend Bart had het juist. Volgende week spelen we opnieuw Goud of Fout, dus zeker luisteren. En we gaan ook dit weekend tijd moeten maken voor heel veel sport. Zondag is het EK wielrennen met Remco Evenepoel alweer. Die denkt naar nieuw goud in Europa. Heeft hij nog nooit gehaald. Dus ik kijk daar heel erg naar uit. Maar vanavond is het ook voetbal. Mannenvoetbal, ik weet niet of dat je dat iets zegt. En liever naar vrouwenvoetbal kijkt. Maar het is vanavond voetbal met België-Turkije. Het weekend staat voor de deur, dat is duidelijk. We hebben nood aan heel veel dans. En wie kan dat anders geven dan onze Stromae?

0: Je kreeg nog Dead or Alive van John Cale. Maar de vrijdag gaat gewoon verder op de tijdloze met Depeche Mode, TC Matic. En eerst krijg je ook nog Foster the People. Geniet ervan en een heel fijn weekend straks.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen vijf bankiers wil, maar één vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
5: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: De tijdloze.
7: Het is 9 uur. Goedemorgen.
8: De digitale ongelijkheid in ons land blijft groot. 4 op de 10 Belgen heeft moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Dat blijkt uit een onderzoek van de Koning Boudewijn Stichting. Bepaalde groepen, zoals vooral ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen, zijn kwetsbaar. Dat zegt mediapsycholoog Koen Ponet.
9: 4 op 10 blijft eigenlijk al stabiel gedurende jaren. Maar bepaalde groepen vallen er wel tussenuit. Voornamelijk mensen boven 75 jaar. Zeer oude mensen, die maken zelf geen gebruik van internet. En heel veel oudere mensen hebben zeer veel moeilijkheden eigenlijk om internet te gebruiken. En we merken dat heel veel diensten, zoals bankverrichtingen enzovoort, moet allemaal online gebeuren. En daardoor valt die groep gewoon uit de boot.
8: Daarnaast wordt artificiële intelligentie steeds vaker gebruikt, maar vooral door jongeren. En er zou op die manier sprake zijn van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met AI-tools om kunnen gaan. De kinderopvang zal voor heel wat ouders duurder worden, want de Vlaamse regering schrapt de kinderopvangtoeslag. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan, waar de prijs niet aan het inkomen gekoppeld is en dus doorgaans ook wel duurder is. Per dag in de kinderopvang is die toeslag goed voor bijna 4 euro. In Antwerpen is gisteravond een appartementsgebouw geëvacueerd voor een brand op de 8e verdieping. Dat vertelt de Antwerpse brandweer.
10: Onze ploegen kregen de melding dat om 22:30 gisteravond er een brand was op de 8e verdieping van een appartementsgebouw in de Londenstraat. Bij aankomst zijn alle bewoners uit voorzorg geëvacueerd. De brand was snel onder controle en geblust. Het zorgde wel voor wat rook in het appartement, maar die bleef gelukkig beperkt.
8: Twee mensen raakten licht gewond. Het vuur was mogelijk ook aangestoken. En in Brecht in de provincie Antwerpen is dan weer een bus van de lijn gisteravond in brand gevlogen. De chauffeur probeerde de brand zelf nog te blussen, maar ademde daarbij te veel rook in. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. Op de bus zat wel maar één passagier en die kon op tijd uit de bus geraken. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk. Solidariteitsorganisatie 11111 heeft gisteravond actie gevoerd om meer aandacht te vragen voor klimaatbeleid. Het projecteerde een tekst op het Koninklijke Militaire School in Brussel en er stond op: u investeert miljarden in veiligheid, maar wat met de klimaatcrisis? 11111 wil het klimaatbeleid opnieuw hoger op de politieke agenda plaatsen, want hittegolven, overstromingen en bosbranden zijn ook een bedreiging voor onze veiligheid.
11: Het is heel duidelijk dat het mensenlevens vandaag en de toekomst bedreigt en we hebben ook al gezien in het globale zuiden, de klimaatkwetsbare landen, dat dit ook al jaren, decennia bezig is, maar het komt nu ook al heel dichtbij in België, in Europa. Dat hebben we gezien in de Hoge Venen afgelopen zomer. Wie veiligheid echt serieus neemt, die investeert ook in de klimaatcrisis.
8: Het begint hier en daar nog een beetje grijs en bewolkt, maar in de loop van de dag komt overal de zon erdoor en halen we 20 graden ook. Dit weekend blijft het nog vaak droog en zonnig bij temperatuur.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
1: en Brico Planet
0: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
1: 20% korting op alles.
0: En zelfs 25% voor B-plus leden.
1: Want zelfgemaakt
0: is slim bespaard.
1: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
2: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
3: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
4: Van plastic, metaal of drankkarton?
3: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
5: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
6: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Deze radiospot is voor u.
9: Zeker. Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk.
10: Pas opgestaan.
9: Al direct weer in slaap valt.
10: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
9: En maar kwijlen op zijn kostuum.
10: Ja, is dat normaal?
9: Nee.
10: Want slapen doet je in je bed.
9: Het is bedtijd.
10: Echt waar.
9: Tijd voor een Sleep Life bed.
11: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
12: Sleep Life. De tijdloze.
13: Golden Year.

0: Pippa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trekt hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krapt aan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort. Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
2: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
4: Iedereen gelukkig.
3: Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
5: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten. Kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
6: Allee, ja, ik kook er nu niet met lokale ingrediënten. Hij moet toch mee zijn met hun tijd.
5: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
7: Hoe mag die steek gebakken zijn?
8: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, rosé, zoals ze zeggen, hè.
9: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
8: Bleu.
10: Wow, niet kapot te krijgen, gelijk dat we in Lindelbeek zeggen.

0: 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Minder en meer. Bij KeyTrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. KeyTrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
3: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
4: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
3: Nee.
4: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
3: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
4: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
3: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk, ja.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoop, man!
7: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
8: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
9: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
10: Proximus presenteert...
11: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
12: Ja.
11: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
12: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
11: Nee, dat is louche.
10: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
13: De tijdloze.
14: Het is 10 uur. Goedemorgen.
15: Hans Anders verkoopt voorlopig geen Meta-camerabril meer. Zowel in ons land als in Nederland zijn er vragen over de privacyrisico's van de AI- en camerabril van Meta, het bedrijf achter Facebook. De bril van Meta ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. Die kan onder meer filmen, foto's nemen, muziek afspelen en ook gebruikt worden om te bellen. De bril is ook verkrijgbaar op sterkte en daarom verkopen ook opticiens. Maar Hans Anders wacht nu eerst een verdere discussie af voor het weer de bril verkoopt. 4 op de 10 Belgen hebben moeite met eenvoudige digitale vaardigheden. Bepaalde groepen zoals ouderen, kortgeschoolden en mensen met een laag inkomen zijn kwetsbaar. Dat zegt mediapsycholoog Koen Bonnet.
16: We merken dat de digitale evolutie zeer snel gaat. Mensen kunnen zich moeilijk bijblijven en we raden dan ook aan om, zeker als het gaat om essentiële dienstverlening, bijvoorbeeld online bepaalde zaken te moeten doen voor de overheid, dat er niet online diensten eigenlijk ook worden aangeboden daarom.
15: Daarnaast wordt artificiële intelligentie steeds meer gebruikt, maar vooral door jongeren. En er zou op die manier ook sprake zijn van nieuwe vormen van digitale ongelijkheid voor mensen die niet kritisch of bewust met AI-tools om kunnen gaan. De kinderopvang zal voor heel wat ouders duurder worden. De Vlaamse regering schrapt de kinderopvangtoelage. Dat is een toeslag voor kinderen die naar een crèche gaan waar de prijs niet aan het inkomen is gekoppeld en dus doorgaans ook duurder is. Per dag in die kinderopvang is de toeslag goed voor bijna €4. In Vlaanderen gaan zo'n 14.000 kinderen bijna naar een opvang zonder inkomenstarief. En de Vlaamse regering wil ook de overlast van everzwijnen meer aanpakken. Al enkele weken veroorzaken everzwijnen overlast vooral in Limburg en Antwerpse Kempen. Heel wat tuinen worden daar omgevoeld en gisteren was er ook nog een aanrijding met everzwijnen op de E313. Op verschillende plaatsen in Limburg vinden de volgende weken ook al drukjachten plaats. En Vlaams minister van Omgeving, Joop Roens, wil de maatregelen nog uitbreiden.
17: We zullen in het algemeen de strijd en de jacht tegen die everzwijnen moeten opschalen, want ze zorgen voor enorme schade en ook voor onveilige situaties op onze wegen. De efficiëntie van die jacht, daar werken we ook aan. Hè. Dus dat men ook 's nachts kan gaan jagen, bijvoorbeeld met nachtkijkers, geluidsdempers. En we roepen de mensen ook nog altijd op om op wildinzicht.be om daar toch ook alle meldingen te doen.
15: Het is hier en daar stilaan aan het opklaren. Het wordt een zonnige dag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
13: De tijdloze.
14: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
18: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De tijd. De tijdloze. De tijdloze live.
1: De tijdloze.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Horta, horta, voelt
2: u kat haar zalig zachte vacht.
3: Ai, poesje.
2: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
3: Een stoute kat.
2: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
0: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh,
6: oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
0: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kated. KBC beweegt met je mee.
7: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. 1975 staat deze week helemaal centraal hier op de tijdloze. En als er iemand is die in dat Golden Year besluit tijd voor iets helemaal anders, dan is het David Bowie wel. Glamrock heeft hij gehad, Ziggy Stardust mag de kast in en op Young Americans duikt Bowie vol de soul in. Met Carlos Alomar, een jonge Luther Vandross en John Lennon die mee zijn schouders zet onder Fame. Et voilà, ook Amerika gaat helemaal overstag voor Bowie.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de pro van
3: Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
4: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel.
7: Hallo!
6: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
8: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
9: Code yellow!
10: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
11: Oei, dat moet ik rap zijn.
10: Info op telenet.be.
12: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
13: klinken op het wijnfestival.
12: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
13: Oh, dan de die. En de die?
12: Besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.
13: In de deze.
12: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
14: Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade? Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent? Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: De tijdloze.
17: Niet kapot te krijgen.
18: Hello, rockers in Belgium. This is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to The Pretender.

0: Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
1: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
2: en Brico Planet
1: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
2: 20% korting op alles.
1: En zelfs 25% voor B-plus leden.
2: Want zelfgemaakt
1: is slim bespaard.
2: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
3: Bank van Breda, dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit, maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda, de bank van ondernemers en vrije beroepen.
4: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
5: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
6: Joehoe!
7: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
6: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
7: Oh my, zalig, merci.
8: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-pad-inzamelpunt.
9: B-pad.
8: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-pad-inzamelcubus in je brievenbus.
10: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Proximus presenteert.
13: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
14: Ja.
13: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
14: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
13: Nee, dat is louche.
12: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
15: De tijdloze.
16: Het is 11 uur. Goedemorgen.
17: Parlementsleden debatteren over de Vlaamse begroting. Voor een begroting in evenwicht bespaart de regering onder andere op de groeipakket, de kinderbijslag en subsidies. En worden er ook de registratierechten voor de aankoop van een woning verhoogd. Voor Chris Janssens van de oppositiepartij Vlaams Belang breken de regeringspartijen zo hun beloftes.
18: Uw streven naar een zwarte nul die zal ervoor zorgen dat veel Vlaamse gezinnen in het rood zullen gaan. Wie op de dag van de verkiezingen geloofde dat Vooruit echt zou opkomen voor de koopkracht, dat CD&V de gezinnen zou sparen en dat de N-VA ervoor zou zorgen dat de werkende Vlaming niet langer de meest gepluimde kip van Europa was, die komt nu voor de derde begroting op rij bedrogen uit.
17: Hans Anders verkoopt voorlopig geen Meta-camerabril meer. Zowel in Nederland als in ons land zijn er vragen en privacyrisico's over die AI en camerabril van Meta. De bril ziet er gewoon uit als een gewone bril, als zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, meerdere microfoons en ook een assistent die werkt met artificiële intelligentie. En die kan onder meer ook filmen, foto's nemen, muziek afspelen en gebruikt worden om te bellen. Maar daar zijn dus nu veel vragen over. Telenet mag de termen fiber en glasvezel niet gebruiken voor internetverbindingen die niet volledig uit glasvezel bestaan. De ondernemingsrechtbank had dat in februari al gezegd na een klacht van de concurrent Proximus. Telenet was toen in beroep gegaan, maar krijgt dus ook daar opnieuw hetzelfde te horen. Als Telenet toch nog verkeerd gebruik maakt van de begrippen fiber en glasvezel, dan riskeert het dwangsommen te betalen tot €1 miljoen. Het aantal dagen met hittestress was de voorbije zomer in Europa erg hoog en ook in ons land. Die hittestress veroorzaakt grote gezondheidsrisico's bij onder meer hartpatiënten, maar ook bij jonge kinderen, ouderen en zwangere vrouwen. In Europa waren er meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 zelfs met zeer sterke hittestress. En die ontstaat als er dus hoge temperaturen zijn en er een hoge luchtvochtigheid is. Dat legt het Vlaams departement zorg uit.
19: Het gaat over de combinatie van de twee. In eerste instantie is er natuurlijk hitte en die hitte die zorgt ervoor dat we de nood hebben om te zweten. Maar bij een hogere luchtvochtigheid is die verdamping van het UV-licht dat ons afkoelt, is die veel minder efficiënt. En daardoor gaat ons lichaam ook minder afkoelen. En kunnen we dus spreken van een toegenomen hittestress.
17: Het is stilaan overal wat zonniger aan het worden. En het blijft ook zo vandaag bij zo'n 20 graden. Ook dit weekend blijft het nog droog met vaak zon en temperaturen rond 19 graden.
15: De tijdloze.
16: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
9: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
2: De Tijdloze.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
4: Voilà, ons huis is verzekerd.
3: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
5: Zeg schat,
4: ja?
5: Die badkamer, er is een lek geweest.
4: Oei.
5: Dat is een zwembad. Wat nu?
4: Oh, ik bel direct de makelaar.
3: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je OK. Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
8: Vier Wereldchocoladedag met Leonidas. Nu 2 plus 1 gratis op de pralinedoosjes.
7: Iedereen gelukkig.
8: Enkel in de winkels van
9: Leonidas.
8: Voorwaarden op leonidas.com.
10: Mannekes!
11: Bompie!
10: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
11: Wow.
10: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
12: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
12: Ik dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma.
14: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: De tijdloze.
17: Dit komt uit de jaren 90.
18: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have

0: korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: klinken op het wijnfestival.
2: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
3: Oh, dan de thee. En de thee?
2: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
3: En de thee?
2: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bell & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bell & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bell & Bo.
7: Oh, zalig, hè?
8: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
7: Oh, oei. Mijn enkel.
8: Schat, ça va?
7: Nee.
8: Waar kun je er nog op staan?
7: Zo'n beetje.
8: Oh, schatje, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
7: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier is een volledig overzicht.
8: Ah, dat is in orde dan.
9: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
10: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
11: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrezen.
12: Gelijk als ze bij ons in de stad zeggen, niet kapot te krijgen.

0: testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
1: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
2: De tijdloze.
3: Het is 12 uur. Goedemiddag.
4: Parlementsleden debatteren over de Vlaamse begroting. Voor een begroting in evenwicht bespaart de Vlaamse regering onder meer op de kinderbijslag en subsidies en gaan de registratierechten bij het kopen van een woning omhoog. Volgens Stefanie Dozen van oppositiepartij Anders zullen Vlamingen ook de besparing op de gemeente voelen.
5: Of wanneer dat jullie de factuur gewoon doorschuiven, ook naar de lokale besturen. 94 miljoen wordt bespaard op lokale besturen. En wat denkt u wat dat ze gaan doen? Wel, dan hebben ze twee opties. Oftewel moeten ze cruciale investeringen uitstellen. Bijvoorbeeld in onderwijs, bijvoorbeeld in politie. Ofwel moeten ze de lokale belastingen verhogen. Wat er ook van zij, het is opnieuw de belastingbetaler die slachtoffer gaat zijn.
4: In Wallonië protesteren leerlingen vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik trekken ongeveer 400 jongeren van school naar school met veel lawaai en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen vandalisme of geweld. Deze leerling zegt dat er niet naar hun leraren geluisterd wordt en dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
6: Het is om de professeurs te helpen. We doen het tour des écoles, comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
4: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag dichtgebleven omdat er gisteren wel rellen waren. Ook in de gemeente rond Luik zijn er verschillende protesten. In Herstal heeft de politie 18 jongeren opgepakt. Op het assiseproces in Brugge vraagt de aanklager de maximumstraf voor de man uit Waardamme die zijn twee dochters vermoord heeft en zijn ex-vrouw heeft proberen te vermoorden. Dat is een levenslange gevangenisstraf, gevolgd door 15 jaar opvolging door justitie. De aanklager vraagt ook dat de man pas na 20 jaar vrij zou kunnen komen in plaats van na 15 jaar. Volgens de aanklager is de man nog altijd gevaarlijk. De man werd gisteren schuldig bevonden aan de moord op zijn dochters van 8 en 5 en aan de moordpoging op zijn vrouw. Het aantal dagen met zogenoemde hittestress was in Europa afgelopen zomer enorm hoog, ook in ons land. Het gaat om meer dan 40 dagen met sterke hittestress en 13 met zeer sterke hittestress. Door de combinatie van hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid koelt ons lichaam trager af. En dat veroorzaakt hoge gezondheidsrisico's, zeker bij bepaalde groepen, zegt het Vlaams departement Zorg.
7: Zeker bij kwetsbare doelgroepen, zoals ouderen of jonge kinderen, kunnen vaak moeilijker aangeven wanneer ze het te warm hebben of dorst hebben. Dan een hoger risico om opgenomen te worden. Maar natuurlijk ook zwangere vrouwen die hun lichaam staat sowieso al onder druk, omdat daar een kind in aan het ontwikkelen is. En bij die hitte is het al een extra factor die daar bovenop komt.
4: Afgelopen zomer waren er 3000 overlijdens meer dan normaal, onder meer door die hittestress. En op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Tess Moerman werd de eerste Belgische op de 10e plaats. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend rond 19 graden.
2: De tijdloze.
3: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
8: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
3: Harta, harta, voeten.
4: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
5: Ai, poesje.
4: Voelt hoe u een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
5: Ah, poesje.
4: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
5: Een stoute kaart.
4: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint ge spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit ge open als gigadierenvriend.
3: Horta, Horta.
4: Compleet zot van tuin en dier.
0: Gast, wat doet jij nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
6: Zo zijt jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooi maken. Met de steun van Vlaanderen.
7: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
8: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
9: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
10: De tijdloze. De tijdloze. Dit komt uit de jaren 60.

0: 1975.
1: Wie 1975 zegt, zegt natuurlijk ook disco. In Amerika is de discorage volop losgebarsten. En Casey en de Sunshine Band die weten perfect hoe je de mensen op de dansvloer krijgt. Eerder dat jaar scoren ze al een nummer 1 met Get Down Tonight. En in november doen ze het gewoon nog eens met That's the Way I Like It. Zorgeloos, funky en vooral onmogelijk om stil bij te blijven staan.
0: De tijdloze
2: Golden Years
0: 1975.

0: Pepermania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Hey, I'm Ed Sheeran and you're listening to the Ted Lowe's.

0: Minder en meer. Bij Keytrade Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Keytrade Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op keytradebank.be.
1: De beste volle of aanmaken, dat kan tellen.
2: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah ja, wel. Eigenlijk wel.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar €9,99 voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
3: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico, Brico City
4: en Brico Planet
3: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
4: 20% korting op alles.
3: En zelfs 25% voor B-plus leden.
4: Want zelfgemaakt
3: is slim bespaard.
4: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
5: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf €48, Porto vanaf €53 of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
6: De tijdloze.
7: Het is 1 uur. Goedemiddag.
8: Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Om een begroting in evenwicht te bereiken, bespaart de Vlaamse regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten bij het kopen van een woning verhoogd. Maar ook wat de regering bespaart op de overheid zelf, zullen de Vlamingen uiteindelijk voelen, zegt PvdA-fractieleider Jos Daase.
9: Wij besparen nog eens €750 miljoen op onze eigen werking. Maar dat gaat helemaal niet over jullie werking. Dat gaat over dienstverlening, over zorg, over cultuur, over ontspanning voor de mensen in Vlaanderen. €250 miljoen schrijven jullie gewoon door naar steden en gemeenten, waar de straatvegers, kinderbegeleiders, loketbedienders de rekening zullen mogen betalen, als de taksen daar ook al niet omhoog zullen gaan.
8: Op het assiseproces in Brugge zijn de laatste pleidooien zo net afgelopen. Een landbouwer uit Waardamme is er gisteravond schuldig bevonden aan de moord op zijn dochtertjes en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Het assisehof moet nu nog zijn straf bepalen. De aanklager ziet geen verzachtende omstandigheden, vertelt Filip Heijmans in Brugge.
10: Geen enkel. Het gaat om een gruwelijke moord op kinderen van 5 en 8 en zijn ex-schoonfamilie moet tegen hem beschermd worden. Daarom vraagt de aanklager zowat de absolute maximumstraf, levenslang, waarvan hij minstens 20 jaar zou moeten uitzitten. En daarna nog een periode van 15 jaar waarin justitie hem extra kan opvolgen. De advocaat van de man vindt dat sterk overdreven. Die man zag zijn kinderen graag op zijn manier. Hij was een harde werker en toen zijn vrouw wilde scheiden, stortte zijn wereld in. Dus hij is niet het monster dat het parket en de media van hem gemaakt hebben.
8: In Wallonië protesteren leerlingen vandaag opnieuw tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Luik trekken ongeveer 400 jongeren van school naar school met veel lawaai en af en toe een vuurpijl. Volgens de politie is er voorlopig geen vandalisme of geweld. Deze leerling zegt dat er niet naar hun leraren geluisterd wordt en dus hopen ze dat de politici wel naar hen luisteren.
11: C'est pour aider les professeurs. On fait le tour des écoles, comme ça. Si nos professeurs ne sont pas écoutés, peut-être qu'ils vont nous écouter nous.
8: Verschillende scholen in Luik zijn vandaag dichtgebleven omdat er gisteren wel rellen waren. Ook in Frankrijk wordt er op verschillende plaatsen opnieuw geprotesteerd tegen de toestand van het onderwijs daar. Daar loopt het protest wel opnieuw uit de hand. In de buurt van Parijs hebben boze studenten brandjes gesticht en worden er voetzoekers en vuurpijlen afgevuurd op de politie. En in Rennes probeert de politie tientallen gemaskerde jongeren uiteen te drijven. Volgens de Franse minister van Onderwijs zijn intussen meer dan 100 scholen zwaar beschadigd. Op het EK wielrennen in Slovenië is de titel bij de belofte vrouwen voor de Zwitserse Mara Winter. Ze was de snelste van een kopgroep van 4. Tess Moerman werd de eerste Belgische op de 10e plaats. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, maar daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend halen we rond 19 graden.
6: De tijdloze.
7: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
12: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise Rise rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Deze radiospot is voor u.
2: Zeker.
1: Jij die 's morgens vroeg op de trein naar het werk...
2: Pas opgestaan.
1: ...al direct weer in slaap valt.
2: Langzaam wegzakkend tegen de schouder van die onbekende man met zijn gazetje.
1: En maar kwijlen op zijn kostuum.
2: Ja, is dat normaal?
1: Nee.
2: Want slapen doet je in uw bed.
1: Het is bedtijd.
2: Echt waar.
1: Tijd voor een Sleep Life bed.
3: Sleep Life. Kom eens een heerlijk nieuw bed passen tijdens de Sleep Life open deurdagen. Sleep Life. Nu zondag open.
4: Joehoe!
5: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
4: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
5: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad inzamelkubus in je brievenbus.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: klinken op het wijnfestival.
6: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
7: Oh, dan de thee. En de thee?
6: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
7: En de thee.
6: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
7: een... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
9: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
7: Ja.
9: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
7: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
9: Oef, dat is een pak van mijn hart.
7: Ja, ja, oh. Ja, schat.
3: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: De tijdloze Golden Year.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Hoe mag die steak gebakken zijn?
2: Gebak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Rosé, zoals ze zeggen, hè?
1: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
2: Bleu.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan min 45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit.
7: Voilà, ons nieuw huis is verzekerd.
6: Kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
8: Ja, dat was de deur.
7: Ja.
8: En wat nu?
7: Ik bel direct de makelaar.
6: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
9: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
10: Mannekes,
11: Bompie.
10: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
11: Wow.
10: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
12: Ik heb er al direct 2 nodig.
13: Oh, ik heb 20.
12: Dacht het wel.
10: En wel, het is het moment.
14: Hoe maak je het?
15: Samen met Gamma. Gamma.
14: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
16: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
17: Volkswagen. Proximus presenteert.
18: Zeg Arthur, kom eens. Camera 4.
19: Ja.
18: De zaal van de juwelen. Hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
19: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
18: Nee, dat is louche.
17: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
20: De tijdloze. Zoals we dan in Gent zouden zeggen, niet kapot te krijgen.

0: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Ik ben Pippa de kat.
4: En ik Bobby de hond van Maxizo.
5: Hallo!
3: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
4: Neem uw baasje eens mee.
3: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
4: Met de lage pladijzen.
3: Prijzen. Lage prijzen.
4: Wat zei ik?
3: Pladijzen.
4: Lage prijzen natuurlijk.
3: Ja.
2: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Goed voor het beestje?
4: Goed voor het baasje.
6: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
7: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
8: Op, alles is op.
7: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
8: Oké,
7: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
2: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
9: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
10: Hallo.
9: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
10: Ja, ik wil autotechniek studeren.
9: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
10: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
9: Ja.
10: En dan krijg ik misschien wat centjes.
9: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlup.be.
11: De tijdloze.
12: Het is 2:00. Goedemiddag.
13: Er was een bommelding in een Mechelse school. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding. 1700 leerlingen worden momenteel opgevangen in een kerk in de buurt. De bommelding gebeurde rond de middag via de telefoon. Alle afdelingen van de Ursulineschool zijn uit voorzorg ontruimd, omdat het niet duidelijk was welk deel van de school geviseerd werd. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord. Om een begroting in evenwicht te bereiken, bespaart de Vlaamse regering onder andere op de kinderbijslag en subsidies en worden de registratierechten bij het kopen van een woning verhoogd. Groen parlementslid Mieke Schouwvliegen noemt de maatregelen oneerlijk.
14: Wat deze regering de Vlamingen geeft, dat is geen zekerheid. Het is een nul. Het grote project van deze regering, maar wat ik zie, dat is vooral geen visie. Nul visie. Een gezonde begroting, daar zijn we het over eens, dat is belangrijk. In deze budgettair moeilijke tijden moet je daar keuzes voor maken, dat klopt. Maar die keuzes kunnen veel eerlijker.
13: De Nationale Veiligheidsraad zit op dit moment samen over een plan tegen de toenemende bedreigingen in Europa. In die raad zitten zowel ministers als veiligheids- en inlichtingendiensten. Het gaat dan bijvoorbeeld over een drone met explosieven die gevonden werd op een Duitse luchthaven, of de mogelijke aanslagpoging afgelopen weekend op een Britse luchtmachtbasis. Minister van Defensie Theo Francken en minister van Binnenlandse Zaken Bernard Cantin willen dat ons land beter voorbereid is.
15: We hebben nood, zoals in Duitsland, aan een plan tegen hybride dreiging. Dat moet er zo snel mogelijk komen. En we moeten ervoor zorgen dat we kunnen attribueren, zijn er dus ja, wie zit erachter, en dat we daarnaast ook kunnen terugslaan met gepaste maatregelen.
16: Ik pleit voor een operationele platform voor onze diensten tegen deze hybride dreigingen. Het zou heel goed zijn om zeker te zijn dat we goede beelden van de zaken krijgen.
13: En bij Russische droneaanvallen op Kiev is minstens 1 dode gevallen. In een getroffen flatgebouw raakten ook 2 mensen gewond. Er werd ook een brug geraakt. Rusland zegt dat het een brug viseerde die belangrijk is voor het Oekraïnse leger. Door de aanval zijn verschillende bruggen gesloten. Het is zonnig met wat hoge wolken en we halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht weer. Dit weekend rond 19 graden.
11: De tijdloze.
12: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
17: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: is De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: DLP en een party DJ. Was kruidsoloos, houdt hij niet brengen. Oh, seks is een last, hij is een leven.

sorglos. We kontieren locker nien. All het mooi like de basta. Met respect voor buzzer en roert. Junior en een ladies man. Zazu danst die lekker janette. Meisjes staan in de leren. Seks dat die wilt. Die wilt liefde, passie en rette. Mijn man, ik zie aan de hand. Wat zoek ik doen zonder hitte? Mijn man.

0: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be. Verzekeren volgens Argenta. Je van het kastje naar de muur sturen bij schade?
2: Ja, maar daarvoor moet u bij een andere dienst zijn, hoor. Ik verbind u alvast door met de dienst doorverbinden.
1: Doen we niet. Voor je klaarstaan wanneer jij overstuur bent.
3: Oei, dus uw kast is door de muur gevallen. Ga maar zitten, ik help u verder.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
2: Mannekes!
5: Bompie!
2: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
5: Oh!
2: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
6: Ik heb er al direct 2 nodig.
7: Oh, ik heb 20.
6: Ik dacht het wel.
2: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Profel.
11: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
12: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren echt niet moeilijk is. Zelfs kiekjes kunnen dat, maar die moeten dat niet, want het zijn kiekjes. Om te onthouden wat in de PMD-zak mag, is er een slimme kip.
13: Ja, excuseer. Een slimme tip dus. Is het een verpakking?
14: Van plastic, metaal of drankkarton?
13: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
15: Het zijn Amazon Prime Deal-dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
16: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
17: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
18: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip kalkoen crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldieprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
19: De tijdloze.
20: Dit komt uit de jaren 80.

0: De tijdloze. Golden Years.
1: 1975. Golden Year 1975 is ook het jaar waarin Bob Marley echt doorbreekt bij het grote publiek. Op 29 augustus verschijnt de live versie van No Woman No Cry. Het nummer stond al op Natty Dread, maar het is deze versie die alles verandert. Een mooi detail, het nummer staat op naam van Vincent Ford, een vriend van Marley, die in Kingston een gaarkeuken runde. Zo vloeiden de royalties ook terug naar de gemeenschap waar Marley zelf vandaan kwam.
2: De tijdloze
0: Golden Years.
1: 1975.

0: Dit weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: KGW Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. KGW Bank, dat is evident. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Info en voorwaarden op kgwbank.be.
4: Hello there, Paul McCartney here.
5: De tijdloze.
4: Hope you enjoy it. If you don't, too bad.

0: voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt. En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
1: Een stoute kat.
0: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend. Compleet zot van tuin en dier.
2: De beste volle van maken, dat kan tellen.
3: Luistert, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
2: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo.
3: Maffa.
2: Lidl, dat kan tellen.
4: Nog voor jij kan denken...
5: Ik heb gelijk geen energie.
4: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
6: Oh, mijn rug zit vast.
4: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
4: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
8: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
9: Wow.
8: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
10: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
10: Dacht het wel.
8: En wel, het is het moment.
11: Hoe maak je het?
12: Samen met Gamma. Gamma.
11: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
13: De tijdloze.
14: Het is 3 uur. Goedemiddag.
15: Fouad Belkacem krijgt geen asiel in ons land. De ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen die afwijzing. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar kan volgend jaar vrijkomen. Maar zijn Belgische nationaliteit is afgenomen en daardoor kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. In Mechelen is een basis- en middelbare school ontruimd na een bommelding via de telefoon. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt. De meeste zijn intussen wel terug thuis. 3 explosieve honden van de federale politie zijn ter plaatse om de dreiging te onderzoeken. De school heeft verschillende afdelingen. Het is onduidelijk welk deel van de school geviseerd werd. Het Vlaams parlement debatteert over het begrotingsakkoord van de Vlaamse regering. Volgens de oppositie wordt vooral de middenklasse getroffen door de vele besparingen, onder andere op de kinderbijslag en subsidies en door de verhoging van registratierechten bij het kopen van een woning. Maar volgens minister-president Matthias Diependalen is er geen andere optie dan pijnlijke maatregelen nemen.
16: Dat is geen gemakkelijke opgave. Iedereen hier achter mij zou heel graag doen voor wat de oppositie ook graag doet. En begrijpelijk, dat is uw taak, maar allemaal maar doen alsof het allemaal mogelijk is om te combineren. En meer uitgeven. En minder belastingen. En meer investeren. Doe maar op. Dat gaat niet. Dat lukt niet. En daar willen wij eerlijk over zijn en dat ook uitleggen aan de Vlamingen.
15: En in Frankrijk is het massale leerlingenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er gevechten met de politie. Zo'n 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond toen een explosief dat hij naar een school wou gooien ontplofte in zijn gezicht. En in Belfort, aan de grens met Zwitserland, ligt een politieagent in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. In Parijs, Straatsburg en Rennes zijn de protesten het hevigst. Het is zonnig met wat hoge wolken. We halen tot 20 graden. De volgende dagen kans op ochtendmist. Daarna opnieuw zonnig en zacht weer. Dit weekend halen we rond 19 graden.
13: De tijdloze.
17: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
18: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: De Tijdloze Tribute Festival.
1: Vijf indrukwekkende live acts brengen een eerbetoon aan hun tijdloze helden. Oasis speelt Oasis. De Roots Riders met Mo Ali brengen Bob Marley. Mind to Mode coveren U2, Simple Minds en Depeche Mode. High Voltage speelt AC/DC. En Rise, rocken zoals Rammstein. De beste tijdloze muziek, helemaal live. Zondag 27 december in de Cortec Dome in Oostende. Tickets en info op showtime.be.
0: De Tijdloze.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: En er trekt een actieve onweerszone over het land met
2: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, ja. Amai, jong, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
2: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
2: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
2: Ja, ja, oh. Ja, schattig.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Nu ook in je Maxizo winkel.
6: Hallo!
5: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
7: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: De tijdloze.
10: Dit komt uit de jaren 90.

0: Tijdloze. Golden Years.
1: 1975.
2: Hoe volg je in godsnaam de Dark Side of the Moon op? Pink Floyd vindt in ons Golden Year 1975 het antwoord met Wish You Were Here. Een plaat over vervreemding, de muziekindustrie en over hun voormalige bandmaat Syd Barrett. Have a Cigar haalt stevig uit naar de muziekbusiness, terwijl Wish You Were Here en Shine On You Crazy Diamond teruggrijpen naar Barrett. Geen makkelijke opvolger dus, maar opnieuw een plaat die uitgroeit tot een absolute klassieker.
1: De tijdloze
0: Golden Years
1: 1975.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
2: In het leven is het altijd en deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd en supersnel laden, en nu hier, en straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straf laadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
3: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld, met korting tot €400 per persoon. TUI, live happy. In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot €5.500 voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
4: Promomania is terug. Tot dinsdag ons varkenshaasje peper en zout aan -45%. Dat is maar €9,85 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: Mannekes.
6: Bompie.
5: Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles.
6: Oh.
5: Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
7: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
7: Ik dacht het wel.
5: En wel, het is het moment.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma.
8: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
10: Bank van Breda. Dat is niet de bank van in Breda, maar de bank van wie vooruitkijkt, eender waar in België. Dat is niet de bank van zij die denken, ooit. Maar van je weet maar nooit. De bank van ambitie en van de juiste intuïtie. En van wie geen 5 bankiers wil, maar 1 vertrouwenspersoon. Bank van Breda. De bank van ondernemers en vrije beroepen.
11: De tijdloze. Zoals we dat in Doem zeggen, hè, het is niet kapot te krijgen.

0: Alles voor dieren, alstublieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
1: Minder en meer. Bij Kiwi Bank maken we bankieren niet onnodig ingewikkeld. Open een rekening, stort 50 euro en krijg 100 euro. Kiwi Bank, dat is evident. Info en voorwaarden op kiwibank.be.
2: Zachte lippen voor een zacht prijsje? Daarvoor moet je bij Kruidvat zijn. Nu, alles van Labello, 3 voor maar 10 euro. Ren dus snel naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voorbij.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee.
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Proximus presenteert.
7: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
8: Ja.
7: De zaal van de juwelen, hè? Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
8: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
7: Nee, dat is louche.
6: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: De Maître Chocolatiers plannen een verrassing in de ateliers van
10: Leonidas. We hebben iets te vieren, Wereldchocoladedag.
11: Ja, en met onze kwaliteit is dat ook onze feestdag, hè?
10: Zeker, en daarom 2 praline doosjes kopen, 1 doosje met Gia pralines gratis.
11: Oh, met praline, die gouden.
10: Daar gouden we allemaal van, hè, Adam?
6: Vieren Wereldchocoladedag met Leonidas. Tot en met 4 oktober. Koop 2 praline doosjes en krijg een doosje Gia's gratis. Enkel in de winkels van Leonidas. Voorwaarden op leonidas.com.
12: Joehoe!
13: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
12: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht ik kom u helpen met uw verhuis.
13: Oh my, zalig, merci.
12: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een Bebad-inzamelpunt.
14: Bebad.
12: Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe Bebad-inzamelkubus in je brievenbus.
15: Van zaterdag 3 tot maandag 5 oktober krijg je bij Brico Brico City
16: en Brico Planet
15: bij aankoop van minimum 2 artikelen naar keuze met je getrouwheidskaart
16: 20% korting op alles.
15: En zelfs 25% voor B-plus leden.
16: Want zelfgemaakt
15: is slim bespaard.
16: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
17: De tijdloze.
18: Het is 4 uur. Goedemiddag.
19: De vader die zijn 2 dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. De man uit Waardamme in West-Vlaanderen die zijn 2 dochtertjes van 8 en 5 heeft vermoord, moet levenslang naar de cel. Dat heeft het Assisehof in Brugge beslist. Het Assisehof had niet lang nodig, zegt Filip Heijmans in Brugge.
20: Na amper een uur was het Assisehof al klaar. Ze hebben geen enkele verzachtende omstandigheid gevonden. De man was niet depressief. Hij vermoordde zijn dochtertjes en probeerde zijn ex-vrouw te vermoorden alleen om zich op haar te wreken omdat zij wilde scheiden. De man is ook nog altijd erg gevaarlijk, zegt het hof. De voorzitter spoorde hem daarom aan om zijn ex-schoonfamilie nu met rust te laten. Hij krijgt de zwaarste straf, levenslang, met nog een extra periode van 5 jaar waarin justitie hem kan opvolgen. Hij kan voor het eerst zijn voorwaardelijke vrijlating vragen na 15 jaar. De man zelf gaf geen enkele reactie toen hij zijn straf hoorde. Bij zijn ex-vrouw en haar familie was de tevredenheid groot.
19: In Mechelen zijn de schoolgebouwen van de basis- en middelbare school Ursuline opnieuw vrijgegeven. De gebouwen werden ontruimd na een bommelding vanmiddag. Leerlingen werden opgevangen in een kerk in de buurt, vertelt Biedert die in het tweede middelbaar zit.
21: We waren in Drifter en dan waren wij klaar met eten. We waren naar boven gegaan. Ja, en dan hoorden wij het alarm en iedereen was zo aan het roepen, net als rillen. En dan had de leerkracht gezegd zo dat dat niet echt was zo om ons te kalmeren. En dan was iedereen naar buiten gegaan, waren we naar de kerk gegaan. En ja, dan had ze gezegd dat er een bommelding was en zo.
19: Alle leerlingen zijn intussen naar huis. De federale politie controleerde ruim 200 lokalen met 3 explosieve honden. Er loopt nog een onderzoek naar de melder. De ex-leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, krijgt geen asiel of internationale bescherming in ons land. Hij kan wel nog in beroep gaan tegen die afwijzing. Belkacem werd in 2015 veroordeeld tot een celstraf, maar hij kan volgend jaar vrijkomen. Zijn Belgische nationaliteit is afgenomen, dus kan hij in principe niet in ons land blijven. Hij heeft wel nog de Marokkaanse nationaliteit en zou dus naar daar overgebracht kunnen worden, maar dat wil hij niet. Zo'n 500 mensen hebben deelgenomen aan de leerlingenprotesten in Luik tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Er zijn 9 mensen gearresteerd. Volgens de politie hebben jongeren geprobeerd om de ingang van verschillende scholen te forceren, hebben ze straatmeubilair omgegooid en met stenen naar politieagenten gegooid. Ook verschillende winkels hebben schade opgelopen. En in Frankrijk is het massale leerlingenprotest op verschillende plaatsen uit de hand gelopen. Bij honderden scholen zijn er gevechten met de politie. Zo'n 2000 jongeren zijn opgepakt. In de Elzas raakte een leerling zwaar gewond toen een explosief dat hij naar een school wilde gooien ontplofte in zijn gezicht. En in Belfort, aan de grens met Zwitserland, ligt een politieagent in het ziekenhuis nadat hij werd geschopt en geslagen. Zon en hoge wolken en tot 20 graden. Morgen kans op ochtendmist, daarna opnieuw zonnig en zacht. Dit weekend halen we rond 19 graden.
17: De tijdloze.
0: Wil jij altijd als eerste op de hoogte zijn over alles van de tijdloze en kans maken op prachtige prijzen? Ga dan nu naar VRT Max en volg de tijdloze.
14: Ik ben blij dat jij in mijn team zit.

0: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
1: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
2: Bel & Bo. Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
3: Nu bij Aldi 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Een Mercedes... Dat voelt als thuiskomen.
8: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
10: De tijdloze.
11: Dit komt uit de jaren 60.

0: Het is sale bij Transavia. Dus vlieg nu vanaf Brussel met korting. Bijvoorbeeld Malaga of Faro vanaf 48 euro, Porto vanaf 53 euro of boek een van de andere bestemmingen met korting op transavia.com.
1: Nu ook in je Maxizo winkel.
2: Hallo!
1: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Foodbag, dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd, ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
4: Hey, die van ons die lust dan alles, hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
3: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
5: Als speelgoedkip heb ik een tolk nodig om te zeggen dat correct PMD-sorteren belangrijk is... Er hangt nog slagroom aan uw kip. Lip? Ja, wacht, aan mijn lip. Oei, sorry. Speelgoedkippen mogen niet in de PMD-zak, maar lege bussen slagroom wel. Om te onthouden wat er nog allemaal in de PMD-zak mag, is er een liedje. Is het een verpakking?
6: Van plastic, metaal of drankkarton?
5: Dan mag het de zak in. Vost Plus.
7: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
8: Hey, ik ben Mauro Pawlowski. En je luistert naar de tijdloze... Tussen haakjes, niet...

0: wat doet je nu? Uw zak chips gewoon laten wegvliegen.
1: Jij toch niet?
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
3: Huh? Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
1: Zo zei jij toch niet. Dit had ik niet van jou gedacht. Jij toch niet. Jij toch niet.
2: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker. Met de steun van Vlaanderen.
4: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
5: klinken op het wijnfestival.
4: Tot en met 21 oktober scoor je je favoriete wijnen aan 2 plus 1 gratis.
5: Oh, dan de thee. En de thee?
4: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: En de thee?
4: Alcoholmisbruik schaadt gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
7: TJ Bank maakt dagelijks bankieren niet moeilijker dan het al is. Gratis rekeningen, 100% online en per transactie krijgt u 5 cent. TJ Bank, dat is evident. Open een rekening, stort €50 en krijg €100. Info en voorwaarden op tjbank.be.
8: Hoe mag die steek gebakken zijn?
9: Je bak, bleu. Dat is hetzelfde als signaal toch, hè? Nee, zoals ze zeggen, hè.
10: Steekstress? Dat is niet nodig. Geniet van ons beste vlees ooit tijdens de week van de stekfriet. Thuis of op restaurant?
9: Bleu.
11: De tijdloze.
12: Het is 5:00. Goedemiddag.
13: De vader die zijn 2 dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme in West-Vlaanderen tot een levenslange celstraf veroordeeld voor de moord op zijn dochtertjes van 8 en 5 en de moordpoging op zijn ex-vrouw. De rechters en de jury zagen geen enkele verzachtende omstandigheid. Naast zijn celstraf kan justitie hem ook nog 5 jaar extra maatregelen opleggen. De man legt zich neer bij zijn straf, zegt zijn advocaat.
14: Ik weet op zich dat hij ten volle berust. Het zou mij zelfs niet verwonderen dat hij nooit de invrijheidstelling vraagt. Hij heeft me dat al een paar keer gezegd, dat hij het neemt zoals dat is. Ik denk dat die man trouwens, met de rugzak dat hij heeft, bang is om terug te keren naar de maatschappij.
13: Het is verboden om mensen stiekem en gericht te filmen. Dat zegt de gegevensbeschermingsautoriteit na de ophef rond de zogenoemde slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoons en een AI-assistent. De optiekketen Hans Anders stopt voorlopig met de verkoop ervan. Volgens professor privacyrecht Griet Verhenneman brengt zo'n bril inderdaad de rechten van mensen in gevaar.
15: Om toestemming te kunnen geven moet je natuurlijk weten dat je gefilmd wordt. Als dat bij die bril niet zichtbaar is dat ik gefilmd word, dan is dat een heel andere ervaring dan wanneer ik mijn smartphone omhoog zou houden en jij duidelijk zou zien aan de positie van mijn smartphone dat ik van jou een foto aan het maken ben, of nog meer terug in de tijd dat ik een klassieke camera vast zou hebben en dat ik teken kan doen naar de fotograaf. Ik heb dit niet graag.
13: Als je denkt dat je gefilmd bent zonder toestemming, kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de politie. In Spanje heeft het parlement woonmaatregelen van de regering verworpen. Die kwamen er na massaal protest in Madrid en andere steden, nadat een vrouw van 87 uit haar huis was gezet. De maatregelen moesten huurders beter beschermen en ook iets doen aan de hoge woningprijzen, maar dat maakte veel woningeigenaars dan weer ongerust. De Spaanse regering is een minderheidsregering en heeft dus de steun van de andere partijen in het parlement nodig. Daar is dus tegen gestemd. De betogers roepen nu op tot nog meer acties en een algemene staking. De Spaanse premier Sanchez beslist dit weekend of er vervroegde verkiezingen komen. Op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde gewonnen bij de belofte mannen. Driessen moest enkel de Spanjaard Hector Alvarez en de Pool Jan Jatkoviak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het WK voor belofte in Canada. En John de Wilde, de laatste van de originele Strangers, is overleden. Hij werd 93. De Strangers was een muziekgroep uit Antwerpen en kende zijn hoogtepunt in de jaren 70 en 80. Ze maakten liedjes in het Antwerps dialect. Ah.

0: Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en rond 21 graden dan. Ook de dagen daarna zacht en zonnig.
1: De tijdloze.
2: Stijn van de Voorde.
3: Ja, een heel goede middag. Ik hoor het Stranger John is overleden. En dat is natuurlijk spijtig voor hem en zijn familie. Ik heb eens een paar nummers van de Strangers beluisterd. Een aantal vrij racistische nummers zaten daartussen. Dus ik dacht, ik ga deze gewoon laten passeren. Laat ons even focussen op een man die het vandaag ook verdient. En laat ons daar misschien toch voor Sting kiezen. Sting, vandaag had hij 75 moeten worden bij ons in de studio. Dat is niet helemaal gelukt. Hij viert het gewoon thuis. En we zeggen een gelukkig verjaardag aan Sting. En al het werk dat hij ook heeft gemaakt bij de police. Dit is Next to You. Goedemiddag.

0: Ik beloof in dit uur nog veel meer muziek van Sting. We hebben natuurlijk ook wat andere dingen die we gaan doen, zoals het Golden Year. En het is ook belangrijk dat we een history behandelen. Maar het is veel Police en veel Sting in dit uurtje. En ook dit.
1: De tijdloze. I read the news today.
0: Vandaag komt Rubber Soul van de Beatles opnieuw uit. Een beetje random zou je kunnen zeggen, want het album is uitgebracht in 1965. Dus een ronde verjaardag is het niet meteen. Wel een belangrijke plaats. Het is een van mijn persoonlijke favoriete albums van de Beatles. En dat komt omdat het echt pure liedjes zijn van de Beatles. Er wordt nog niet te veel geëxperimenteerd, wat ook heel interessant is. Maar het is echt een overgang van de Beatles van ja, de heel fluffy poppy nummers naar het meer experimentele werk. En de nummers die erop staan zijn zeer goed geschreven. Zowel Lennon als McCartney als Harrison die tonen wat ze kunnen, en dat is er natuurlijk niet naast. Je hebt Norwegian Wood als een prachtig nummer, je hebt In My Life, er staan zoveel goede nummers op, en ook die cover kennen we goed. Het is een foto van de Beatles, een simpele foto van de Beatles, die in een dia werd afgebeeld om hem te tonen aan de Beatles, maar het projectiescherm of de karton waar het op geprojecteerd werd, die stond een beetje schuin, waardoor hun gezicht helemaal uitgerekt was, en toen zeiden ze, wel, zo willen we het. En zo is de cover geworden wat de cover is geworden. Vandaag dus beschikbaar op verschillende formaten, een box met van alles in. Je hebt ook nog een picture disc die uitkomt. Kortom, als iets van de Beatles uitkomt, zijn er altijd heel veel mensen die veel geld willen uitgeven. En dat weten ze ook bij de platenfirma. Het is een moeite ook om het even te bekijken als je het album nog niet hebt. En als je het niet wil, geen probleem. We spelen nu een nummer uit dat album Drive My Car van de Beatles.
2: De tijdloze.
1: De tijdloze. De tijdloze.

12 uur ging de verkoop van het allerlaatste concert van Rod Stewart op 29 mei in verkoop. Het ging niet zo'n vaart, zag ik. Er zijn nog veel tickets beschikbaar. Je kan nog lang over nadenken of je naar Rod Stewart zou willen gaan kijken. Zijn stem is niet meer optimaal, zeker niet zoals het vroeger was, maar nog altijd goed genoeg. En klassiekers heeft hij ook. Dit was Young Turks van Rod Stewart. Vandaag dus de 75ste verjaardag van Sting. En Sting kennen we natuurlijk van eind jaren 70. Daar heeft hij de Police opgericht. En hij is er een tijdje mee doorgaan tot in de jaren 80. Daarna ook weer samengekomen. Lang verhaal, maar ook een goede solo-carrière gehad in de jaren 80 en ook in de jaren 90. Dit is zo'n nummer uit 1993, uit zijn jaren 90-periode. Dus If I Ever Lose My Faith in You. Interessant nummer, omdat het tempo in het refreintje ook plots wisselt, waardoor je moeilijk kan meeklappen. Je moet het niet proberen, zeker niet als je aan het rijden bent, maar weet gewoon dat het een van de vele muzikale geniale projecten was van Sting.

0: solowerk van Sting uit de jaren 90. If I Ever Lose My Faith in You. Het golden year is nog steeds 1975. En toen bracht Elton John onder andere dit fantastische nummer uit dat je dadelijk hoort. Philadelphia Freedom van Elton John komt eraan.
1: Deze week tot 30% korting op alles voor dieren. Alsjeblieft en als het u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op onze verse kip-kalkoen-crunchies. Dat zijn 20 crunchies voor de knaldiprijs van maar €5,69. Aldi, altijd slim.
3: Een buitenaardse invasie? Een afremmende locomotief? Een fabriek met industriële robots? Om het te weten moet je komen naar VOCA Open Bedrijvendag op zondag 4 oktober. Met meer dan 200 deelnemende bedrijven in het echt of op openbedrijvendag.be. In samenwerking met Flyo, Trends, De Zondag en VRT1.
4: Hier Pippa de kat.
5: En Bobby de hond van Maxizo. Hallo!
4: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
5: Je kunt ook vriend worden.
4: Van Maxizo.
5: De dierenwinkel met de lage prijzen.
4: Dan krijg je de specialetjes.
5: Plezante tips, eerste klas advies.
4: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
5: Daar zijn vrienden voor.
4: Ah ja.
5: Ah ja.
6: Nu ook in je Maxizo-winkel. Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Goed voor het beestje.
5: Goed voor het baasje.

0: Elton John en Philadelphia Freedom over Billie Jean King. Zij was een fantastische tennister, maar ze was ook veel meer dan dat. Een icoon die veel gedaan heeft, die veel meer gedaan heeft dan alleen maar op een bal geslagen. En dit eerbetoon, dit opgewekte eerbetoon van Elton John, was voor haar uit ons Golden Year.
1: De tijdloze Golden Years.
2: 1975.
0: Ja, en dat jaar wil ik heel graag een heel belangrijk nummer spelen van de Bee Gees. Het is het nummer waarop de Bee Gees besloten om niet meer van die typische folkrock te maken, maar om de falsetstem boven te halen. Een beetje toevallig werd het ontdekt. We zitten ook in het pre-disco tijdperk, waarbij er al een beetje meer met funk werd geëxperimenteerd. En plots kwamen die twee samen. Je had enerzijds de disco en anderzijds ook die hoge stemmetjes. Die vielen allemaal proper samen. En het is de start geweest van het meest succesvolle tijdperk van de Bee Gees. Het is allemaal begonnen met dit nummer uit ons Golden Year, The Bee Gees en Nights on Broadway.
2: De tijdloze
1: Golden Years.
2: 1975.

0: Daft Punk en Digital Love. Het is exact een week geleden dat het boek History is uitgekomen. Maar op de Tijdloze zijn we al veel langer bezig met een historisch feit waar muzikanten nummers over geschreven hebben. En Wim de Vilder die is zo vriendelijk om er elke dag eentje voor te lezen. Vandaag gaat het hierover.
1: De Tijdloze.
2: History.
1: Welke historische gebeurtenissen inspireerden tijdloze artiesten?
3: Het beruchte Altamont Speedway Free Festival ontaard op 6 december 1969 door logistieke chaos en middelengebruik bij de bezoekers in een drama. 4 slachtoffers komen om het leven door geweld en fatale ongevallen. 2 festivalgangers overlijden na een aanrijding met vluchtmisdrijf. 1 man verdrinkt na zwaar LSD-gebruik in een irrigatiekanaal. En bezoeker Meredith Hunter wordt vlak voor het podium neergestoken door een Hells Angel. De beelden in de documentaire Gimme Shelter tonen de verbijstering van de Rolling Stones wanneer ze zien hoe de Hells Angels, die werden ingezet als security, extreem gewelddadig te werk gaan. Velen beschouwen deze gebeurtenis als het einde van het optimistische hippie-tijdperk. Don McLean vereeuwigt deze tragedie later in zijn klassieker American Pie, waarin hij de desillusie over het festival bezingt en Mick Jagger neerzet als een machteloze figuur die vanaf het podium geen vat heeft op de chaos voor zijn neus.
2: De Tijdloze.
1: History.

0: Don McLean en American Pie, omdat het nog altijd de 75ste vrijdag van Sting is, komt er dadelijk nog goeie van de police aan. So lonely.
1: Allee bro, uw pizzadoos hier zomaar achterlaten.
2: Jij toch niet.
3: En jij? Jij laat toch ook geen afval achter? Iedereen mooimaker, met de steun van Vlaanderen.
4: Mijn kleerkast die zit vol vergeten pareltjes. Die te strakke broek, die leuke jas, die trui die ik niet meer draag. En dan denk ik, die maken straks wel iemand anders blij.
5: Deel je kledij en maak de wereld blij. Bel & Back. Breng je oude kledij binnen bij Bel & Bo en ontvang 10 euro korting. Meer info op bel-bo.be.
6: Bel & Bo.
5: In oktober verdubbelt Suzuki uw overnamepremie. In totaal tot 5.500 euro voordeel. Voorwaarden bij uw Suzuki-verdeler en op suzuki.be.
7: Is het een vliegtuig? Is het een vogel?
8: Nee, dat is het niet. Het zijn de Studio 100 stickers bij je oké.
9: Op, alles is op.
8: Ha, gelukkig niet. De actie loopt nog tot 20 oktober. Kom af en vul nog snel je stickerboek. Zelfs op zondag.
9: Oké,
8: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
3: Verzekeren volgens Argenta. Een verzekering met alleen maar kleine lettertjes? Doen we niet. Een kantoormedewerker die zelfs de kleinste details simpel uitlegt? Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: De tijdloze.
12: Niet kapot te krijgen.

Hopelijk geen aanleiding om je slecht te voelen op een dag als vandaag. En zeker niet lonely, want het is een schitterende vrijdag. We hebben hopelijk ook een prachtig weekend voor de boeg. Dat is ons toch beloofd. En de goede muziek die komt altijd uit de tijdloze radio. De 75ste vrijdag van Sting gaan we nog vieren tot het einde van dit uur. Want dit was The Police met So Lonely. En dit zijn Puff Daddy en Faith Evans. We weten nog hoe het ging. De Notorious B.I.G. die werd doodgeschoten in 1997. En Puff Daddy, waarvan we toen nog dachten dat het een fijne kerel was. En Faith Evans, zijn vrouw of zijn ex-vrouw, dat is een beetje vaag. Ze hebben toen een nummer opgenomen gebaseerd op een nummer van The Police. I'll Be Missing You, een van de grootste hits geworden uit de jaren 90. En dat is allemaal te danken aan die ene baslijn van Sting. Hier is I'll Be Missing You.

Oké, Puff Daddy en Faith Evans, we moeten dat nummer niet al te veel spelen. Maar af en toe kan het wel. Het is een van de grootste hits van de jaren 90 geweest. En Sting heeft de baslijn onbewust ook gegeven. Ze hebben het gesampled, zo moet het eigenlijk zeggen. En dan heb ik nog tijd voor één nummer. Wel een belangrijk nummer, een tijdloos nummer, waar de Sting ook iets mee te maken heeft. Want je hoort hem hier. I Want My MTV zingen. Bij de Dire Straits. Money for Nothing. Klassieker. Met Sting, die geen credits kreeg, het ook niet nodig vond, maar gewoon aan deze klassieker zijn stem wilde lenen.

0: We noemen dit een Dire Straits nummer en dat is volgens mij helemaal terecht. Maar de tweede stem die kwam van Sting in dit nummer. Je hoort hem duidelijk in de intro, maar ook in de rest van het koortje van deze Money for Nothing. Een van de vele nummers waar hij belangrijk voor is geweest en die we nu dus tijdloze klassiekers noemen. Maak er nog een heel fijne dag van hier op de tijdloze. En dat zeg ik niet enkel tegen Sting, maar ook tegen jou. En geniet dadelijk van de tijdloze dansant met DJ 44.
1: De tijdloze.
2: Het is 6:00. Goedenavond.
3: De vader die zijn twee dochters heeft vermoord, krijgt levenslang. Het Assisehof in Brugge heeft een aardappelboer uit Waardamme in West-Vlaanderen tot levenslang veroordeeld voor de moord op zijn twee dochters en de moordpoging op zijn ex-vrouw. Naast zijn levenslange straf kan justitie hem ook nog 5 jaar extra maatregelen opleggen. Voor zijn ex-vrouw en haar familie is de uitspraak een opluchting, zegt hun advocaat.
4: Die mensen dragen een rugzak vol tranen, een rugzak vol verdriet. En ja, voor het eerst is dat toch een beetje een glimlach vandaag die verschijnt. Niet omwille van de overwinning, maar omwille van de opluchting. Het is goed afgelopen. De dader zit achter slot en grendel.
3: Spoorwegmaatschappij NMBS zoekt 900 nieuwe werknemers. Ze zoeken bijvoorbeeld treinbegeleiders, treinbestuurders en techniekers. Wie wordt aangeworven krijgt een betaalde opleiding. Voor treinbestuurder duurt die 1 jaar, voor treinbegeleiders 5 maanden. Het is verboden om mensen stiekem en gericht te filmen. Dat zegt de gegevensbeschermingsautoriteit na de ophef rond de slimme bril van Meta. Die ziet eruit als een gewone bril of zonnebril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoons en een AI-assistent. Optiekketen Hans Anders gaat de bril voorlopig niet meer verkopen. Zo'n bril brengt inderdaad je rechten in gevaar, zegt professor privacyrecht Griet Verhenneman, omdat je misschien niet weet dat je gefilmd wordt.
5: Er is een heel groot debat over het LED-lichtje dat op die bril zichtbaar zou moeten zijn om mensen te Dat is niet altijd even zichtbaar en er is blijkbaar ook een mogelijkheid om dat af te plakken, terwijl dat de bril ook zou blijven werken.
3: Als je denkt dat je gefilmd bent zonder toestemming, kan je een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit of de politie. In Spanje heeft het parlement woonmaatregelen van de regering verworpen. Die kwamen er na massaal protest in Madrid en andere steden, nadat een vrouw van 87 uit haar huis was gezet. De maatregelen moesten huurders beter beschermen en ook iets doen aan de hoge woningprijzen in Spanje, maar dat maakte veel woningeigenaars dan weer ongerust. De Spaanse regering is een minderheidsregering en heeft dus de steun van andere partijen in het parlement nodig. Daar is dus tegen gestemd. De betogers roepen nu op tot nog meer acties en een algemene staking. De Spaanse premier Sanchez beslist dit weekend of er vervroegde verkiezingen komen. De G7-landen, de groep van 7 belangrijke industrielanden, gaan 100 miljoen vaten olie vrijgeven uit hun reserve. Dat moet de prijs van olie doen dalen, zegt de Franse president Macron. De Amerikaanse president Trump had gevraagd om olie vrij te geven en hij had er ook mee gedreigd om de export van diesel naar Europa te beperken. Trump vreest dat de hoge olieprijs zijn partij stemmen kan kosten in de tussentijdse verkiezingen in november. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen 3e geworden bij de belofte mannen. De Spanjaard Hector Alvarez werd 1e, de Pool Jan Jaskowiak 2e. Vorige week werd Driessen nog 5e op het WK voor belofte in Canada. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 10 graden. Morgen opnieuw veel zon met enkele stapelwolken en rond 21 graden dan. Ook de dagen daarna zacht en zonnig.
1: De tijdloze
2: dansant.
6: Een goede vrijdagavond. Het weekend is nu wel echt begonnen met de tijdloze dansant en de platen van Wham, Panic at the Disco, Fisher Z, Queens of the Stone Age en zometeen Rod Stewart. Dit is hem helemaal live in de mix. Dit is DJ 44 met de tijdloze dansant.
2: De tijdloze
1: dansant.

0: Op alles voor dieren, alstublieft en als u blaft. Horta, compleet zot van tuin en dier. Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, graag iets Japandi.
2: Ibiza. Ruim. Ja, maar niet te groot, hè.
1: Kleurrijk.
2: Ja, met veel beige.
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
3: Oh, yellow!
4: De beste volle van maken, dat kan tellen.
5: Luister, ik wil nu niet opscheppen, maar... Ah jawel, eigenlijk wel.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl XXL kippenborstfilet. Dat is maar 9,99 euro voor 1,5 kilo. Lidl, dat kan tellen.
6: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
7: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
0: Wie bij AXA Verzekeringen online een verzekering afsluit...
8: Voilà, zei, ons nieuw appartement is verzekerd.
0: ...kan ook altijd rekenen op de expertise van een makelaar.
9: Oh nee!
8: Oei, wat is er?
9: De frietketel die heeft een gat gebrand in ons aanrecht.
8: Oei?
9: Ja, wat nu?
8: Ik bel direct de makelaar.
0: Krijg nu de eerste 2 maanden van je woonverzekering cadeau. AXA. Actie geldig tot en met 30 november voor elke nieuwe woonverzekering Comfort Thuis van AXA Belgium. Raadpleeg voor je intekent de productfiche, beperkingen, uitsluitingen en actievoorwaarden op axa.be.
10: De tijdloze.
11: De tijdloze dans.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: Joehoe!
2: Maar ik dacht dat jij niet kon vandaag.
1: Ja, ik had even tijd, dus ik dacht, ik kom u helpen met uw verhuis.
2: Oh my, zalig, merci.
3: Goed doen voelde nog nooit zo goed. Breng dus snel al je lege batterijen naar een B-Bad-inzamelpunt. B-Bad. Samen recycleren, beter voor ons allemaal. Ontdek deze week de nieuwe B-Bad-inzamelkubus in je brievenbus.
4: Code Yellow!
5: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
6: Oei, dan moet ik rap zijn.
5: Info op telenet.be.
7: Knaldi! Nu bij Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
8: De tijdloze dansant.
9: De tijdloze dansant.
8: De tijdloze.

0: weekend trakteert jouw buurtsuper je op Libeert Chocolade. Vind de deelnemende winkels via superbuurt.be en maak kans op een chocoladeweekend in Brugge.
1: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
2: Nog voor jij kan denken...
3: Ik heb gelijk geen energie.
2: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
4: Oh, mijn rug zit vast.
2: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
3: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
2: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Harta, harta, voelde.
9: Voelt uw kat haar zalig zachte vacht?
10: Ai, poesje.
9: Voelt hoe je een pluizige dictator dan plots uw vinger openrijdt?
10: Ah, poesje.
9: En toch zou gij uw leven geven, ook al heeft hij een haarbal er 9.
10: Stoute kat.
9: Ja, uw kat leidt een luizenvrij luizenleven. Want gij gaat naar Horta. Daar spint je spontaan door de raad van onze experts. Daar bloeit je open als gigadierenvriend.
8: Horta, Horta.
9: Compleet zot van tuin en dier.
11: Proximus presenteert.
12: Zeg, Arthur, kom eens. Camera 4.
13: Ja.
12: De zaal van de juwelen, hè. Je schoonmaker. Je staat dus al 10 minuten te kuisen bij dat kroonjuweel.
13: Ja, het zal er vuil zijn, zeker.
12: Nee, dat is louche.
11: Schoonmaken of op verkenning? Beleef de wereld anders met Lupin seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
14: Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
15: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Ga niet stoppen met zingen.
16: Krijg dat big deal gevoel. Het zijn Amazon Prime Deal dagen op 6 en 7 oktober, exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.com.be.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
18: In het leven is het altijd een deadlines halen, en kids ophalen, en zoeken naar laadpalen. Bij Q8 Electric is het ook altijd een supersnel laden, en nu hier. En straks ook daar kunnen laden. En zelf ook even opladen. Want wij zijn een straflaadstation en een zoveel meer station. Q8 Electric.
19: De tijdloze.
20: Het is 7 uur. Goedenavond.
21: In Antwerpen is er een nieuw project voor dakloze jongeren. De stad Antwerpen en het Centrum Algemeen Welzijnswerk starten een proefproject om dak- en thuisloze jongeren te helpen om de band met hun ouders en hun netwerk te versterken. Zo willen ze voorkomen dat conflicten verder ontsporen en dat jongeren daardoor langer op straat moeten leven. Want voorkomen is belangrijker dan genezen, zegt Antwerpschepen Nathalie van Baren.
22: We merken dat er inderdaad nood aan is, dat de wachtlijsten in onze jongerenopvang inderdaad aangroeien, maar dat we door op deze manier te werk gaan, dat we veel kunnen voorkomen en vooral dat we erg kunnen voorkomen. Want als die jongeren in de nachtopvang terechtkomen, dan komen er vaak ook nog andere problemen bij kijken. En we willen dat uiteraard op deze manier proberen aan te pakken.
21: Het project loopt nog tot en met volgend jaar. Ex-politica Sihem El Kawakibi vraagt de vrijspraak op haar proces over subsidiefraude. Ze zou geld van de stad Antwerpen en de Vlaamse gemeenschap niet voor haar sociaal dansproject hebben gebruikt, maar voor haar privébedrijven. Ze zegt zelf dat het dansproject te snel gegroeid was en dat ze daardoor de boekhouding niet meer kon bijhouden. Ook haar vriendin staat terecht voor die fraude. Het parket vraagt voorwaardelijke straffen. De gemiddelde verwachte jaarfactuur voor energie ligt in oktober zo'n €900 hoger dan in maart. Dat blijkt uit een analyse door onze redactie. De contracten van maart waren nog gebaseerd op de prijzen van februari. En toen was er nog geen blokkade van olie- en gasuitvoer in het Midden-Oosten. Daarna zijn vooral de gasprijzen gestegen. Sinds maart kwam er gemiddeld €700 extra bij voor een jaar. Voor elektriciteit gemiddeld ruim €220 extra. Er zijn wel grote verschillen tussen de leveranciers. Maar wie in maart zijn energieprijs vastklikte in een vast contract heeft daar alleszins goed aan gedaan. En op het EK wielrennen in Slovenië is onze landgenoot Niels Driessen derde geworden bij de belofte mannen. Hij moest enkel de Spanjaard Alvarez en de Pool Jatkowiak voor zich laten. Vorige week werd Driessen nog vijfde op het wereldkampioenschap voor belofte in Canada. Hij is blij dat hij vandaag wel een medaille won.
0: Ik denk dat het wel verdiende, zeker om deze kampioenschap af te sluiten met een medaille. We hebben beide wedstrijden als ploeg heel sterk collectief gereden. Dus het was jammer dat hij in Montreal dan niet beloond werd met een medaille. Dus ik denk dat we wel tevreden kunnen zijn.
21: Vannacht licht bewolkt, 's ochtends kan er lokaal kans op mist zijn. Minima rond 10 graden. Ook het weekend wordt zonnig met wat stapelwolken. En rond 21 graden.

the deserts of Sudan and the gardens of Japan.

0: Nu ook in je Maxizo-winkel.
1: Hallo!
0: Royal Canin Veterinary Assortiment. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
0: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days. En geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Aldi, 2 plus 1 gratis op onze verse avocado's. Dat zijn 3 avocado's voor de knaldiprijs van maar €2,58. Aldi, altijd slim.
4: Mannekes, Bompie. Nog tot zondag krijgen we 20% korting op alles. Oh. Met ons Gamma Plus kaart en 2 artikelen naar keuze.
5: Ik heb er al direct 2 nodig.
6: Oh, ik heb 20.
5: Dacht het wel.
4: En wel, het is het moment.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma.
7: Nog tot zondag krijg je bij aankoop vanaf 2 artikelen met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Uitzonderingen en voorwaarden op gamma.be.
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat zijn een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
13: De tijdloze.
14: De tijdloze dansant.

0: wel zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
0: Oh.
1: Oei.
0: Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: De deals bij Kruidvat, die zijn altijd tot in de puntjes verzorgd. Nu, John Frieda en Gul haarverzorging en styling. 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
5: De tijdloze dansant.
6: De tijdloze dansant.

0: Foodbag, de Belgische maaltijdbox met lokale ingrediënten. Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
1: De tijdloze.
2: De tijdloze.
3: Het is 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Bpost verhoogt op 1 januari zijn prijzen. Een gewone postzegel kost nu 1,63 euro. Vanaf volgend jaar wordt dat 1,77 euro. De prijs van een priorzegel stijgt van 2,52 euro naar 2,73 euro. En ook aangetekende zendingen en internationale brieven worden duurder. En voor een pakje betaal je vanaf volgend jaar in het postkantoor 8 euro in plaats van liever 9 euro. In plaats van 8,60 euro. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk, zegt Mathieu Goedefroy van Bpost.
4: Het aantal brieven dat ieder jaar verstuurd wordt, dat daalt steeds sneller. Hè. Vorig jaar hebben de Belgen tot wel 15% minder brieven verstuurd. Dat komt onder meer natuurlijk door die elektronische facturatie en ook gewoon het feit dat dat minder in de gewoonte van de mensen ingebakken zit. Maar dat zorgt er natuurlijk voor dat heel dat distributiesysteem dat wij hebben, hè, van sorteercentra, distributiecentra en die postbode, ja, dat die prijs per brief natuurlijk stijgt.
3: Postzegels die nog aan het oude tarief gekocht zijn, mag je blijven gebruiken. Bij leerlingenprotesten deze voormiddag op verschillende plaatsen in Wallonië heeft de politie tientallen mensen opgepakt. Er werd opnieuw actie gevoerd tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. In Charleroi pakte de politie 49 mensen op, onder wie 42 minderjarigen. Ze zouden onder meer bouwmateriaal van een werf hebben meegenomen en voorwerpen naar de politie hebben gegooid. In Luik zijn 9 mensen opgepakt. Daar zou straatmeubilair vernield zijn en de politie is bekogeld met stenen. Om 9:15 beginnen de Rode Duivels aan een Nations League duel in Luik tegen Turkije. Een belangrijke wedstrijd met het oog op het behoud in de A-divisie van de Nations League. Peter van den Bemt in Luik. Voor welke opstelling heeft bondscoach Mark van Bommel gekozen?
5: De vraag was natuurlijk of Romelu Lukaku vandaag een basisplaats zou krijgen. Maar het antwoord is nee. Hij blijft op de bank voorlopig. En de ketelaar is in de derde op in volgende wedstrijd. Ook nu dus de diepe spits van Mark van Bommel. 3 wijzigingen overigens in vergelijking met de wedstrijd van maandag tegen Frankrijk. De Kuiper weer op linksachter in de plaats van Seis. De verrassende vervanger van Lavia die rust krijgt is niet Terraska, wat iedereen had gedacht, maar wel Van Aken. Dus een middenveld met Tielemans, De Bruyne en Van Aken in steun van de ketelaren met links nog altijd de Gods. En aan de rechterkant de verwachte vervanger van de geschorste Moreira met Luque Bacchio. Ook Lammers, Castagne, Ngoy en Mechelen hebben hun ploeg in het, of hebben hun plaats in het basiselftal behouden. En een inderdaad belangrijke overwedstrijd. Winnen tegen Turkije betekent dat de Turken bijna zijn uitgeschakeld voor de top 2 en dat Van Bommel een goede start heeft genomen bij het begin van zijn Amsterdam.
3: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 21 graden. En ook de dagen daarna mooi, rustig en zacht herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.
1: Dit is de tijdloze.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 9:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Na een debat van bijna 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering. De beslissing om het extra geld dat beloofd was aan openbaar vervoersmaatschappij De Lijn te halveren, vinden oppositiepartijen PvdA en Groen niet te verantwoorden. Groen parlementslid Bogdan van den Bergen.
2: Er moesten bijkomende ritten en bijkomende haltes komen, collega's. En jullie hebben dat opnieuw weer niet kunnen doen. En wij krijgen de belofte, het zal volgend jaar zijn, het zal het jaar daarna zijn, zoals we dat nu al 2 jaar na elkaar krijgen. Mevrouw de minister, u hebt gevochten als een leeuw voor die luchthaven van Deurne, maar voor De Lijn, daar doet u niks voor. En dat laat u rustig verder verrotten.
1: Mobiliteitsminister De Ridder ontkent dat er sprake is van een pure besparing. Vanaf volgend jaar wordt het duurder om pakjes en brieven te versturen. Een gewone postzegel kost nu €1,63. Vanaf 1 januari wordt dat €1,77. De prijs van een priozegel stijgt van €2,52 naar €2,73. En voor een pakje zal je in het postkantoor €9 moeten betalen in plaats van €8,60. De prijsstijgingen zijn onvermijdelijk omdat er al maar minder brieven worden verstuurd, zegt Mathieu Goudefroy van Bpost.
3: Het zou een utopie zijn om te denken dat we mensen opnieuw kunnen aanzetten om meer brieven te versturen door de prijs te verlagen van de postzegels. En ook bedrijven sturen steeds minder papieren brieven naar elkaar. Bpost moet mee met zijn tijd. Wij moeten transformeren naar een pakjesbedrijf. Die brieven doen we er zeker nog met alle plezier bij. Maar om dat nog op een economisch verantwoorde manier te doen, moet die prijs per postzegel nu naar omhoog.
1: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleshki te laten gaan. Oleshki wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen, maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. En in Luik zijn de Rode Duivels een kwartier geleden begonnen aan hun Nations League duel tegen Turkije. Peter van den Bijm, hoe staat het daar?
4: 1-0, dat is al de voorsprong voor de Belgen. De Bruyne scoorde na 9 minuten na een aanval door het centrum. Mooi afgemaakt door Kevin De Bruyne. Maar het was een moeilijke openingsfase tegen de Turken die goed druk zetten over het hele veld. En de Belgen die maar niet in hun spel kwamen, iets te veel balverlies hadden en dus nog niet aan een echte kans waren geraakt in een wedstrijd zonder al te veel doelgevaar. Ook Luke Bakio nog een ongevaarlijk schot en daarnet ook Güler met de eerste trap van afstand voor de Turken. Simpel gepareerd door Lammers. Op Sclessin, een thuiswedstrijd in principe, maar heel veel enthousiaste Turkse fans. En dus die laten zich horen. Maar de voorsprong die is wel voor de Belgen. 1-0.
1: Dankjewel, Peter. Het weer nog. Vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 10 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze. Het is 10:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Persman. Bij een cyberaanval op de scholengroep Bernardus Scholen in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. Dat meldt het laatste nieuws en de scholengroep bevestigt de hacking. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd tot iedereen zijn wachtwoord heeft gewijzigd. Onderzoek moet nog uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Maar de scholengroep roept leerlingen en personeelsleden op om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welde.
2: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn, altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
1: Na een debat van bijna 11 uur heeft het Vlaams parlement de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd. De oppositie was erg scherp voor het akkoord van de Vlaamse regering, onder meer over de hervormingen in het groeipakket, beter bekend als de kinderbijslag. Zo wordt het startbedrag geschrapt vanaf het tweede kind en studerende kinderen krijgen nog tot hun 23ste kinderbijslag in plaats van tot hun 25ste nu. Minister van Welzijn Caroline Genee zegt dat er pijnlijke beslissingen nodig waren, zodat er niet geraakt moest worden aan het basisbedrag van het groeipakket.
3: Dit is niet noodzakelijk een begroting met alleen maar maatregelen waar we vrolijk van worden. Maar dit is wel een regering die keuzes maakt en die moeilijke keuzes maakt. Wordt dat gedaan met heel veel ambitie, met heel veel goesting? Nee. Maar het is wel een gerichte focus die we in het groeipakket steken.
1: De Europese Unie roept Rusland op om de inwoners van het Zuid-Oekraïnse stadje Oleshki te laten gaan. Oleshki wordt al sinds het begin van de oorlog bezet door Russische troepen. Maar de laatste maanden wordt het ook totaal geïsoleerd. De inwoners krijgen geen eten, medicijnen, drinkbaar water of basiszorg. Mensen eten er gras en duiven om te overleven. Rusland beschiet Oekraïnse vrachtwagens die hulp proberen te leveren. De vrouw die 2 executiepogingen overleefde in de Amerikaanse staat Tennessee is in kritieke toestand, dat melden haar advocaten. De vrouw overleefde 2 dodelijke injecties en werd naar het ziekenhuis gebracht. Ze wordt nog altijd beademd. Volgens haar advocaten is de dodelijke substantie niet in haar bloed terechtgekomen, maar verspreid in haar lichaam. De vrouw werd 30 jaar geleden tot de doodstraf veroordeeld voor moord, maar die werd pas deze week uitgevoerd en mislukte. Sport. De Rode Duivels spelen in Luik hun Nations League-duel tegen Turkije. Ze zitten er in de tweede helft. Peter van den Bemt, hoe doen de Belgen het?
4: Het is een moeizame wedstrijd voor de Belgen, maar ze leiden wel nog altijd met 1-0 goal van de Bruyne. En nu de 2-0 zelfs met een fenomenale trap van Kevin de Bruyne. 2-0 de voorsprong en daarmee zijn de Duivels flink bedeeld. 2 doelpunten de Bruyne, eerste na 10 minuten. Maar de Turken laten zich hier van hun beste kant zien. De Belgen die veel ruimte weggeven, geraken maar heel erg moeilijk in hun spel. Al hadden ze ook wel een paar doelpunten kunnen maken. Luke Bakio 2 keer het doelkader getroffen en ook nog kansen voor Van Aken. En voor gods aan de overkant ook wel een paar mogelijkheden voor de Turken. Maar die scoren zo moeilijk. En kijk, 2 klassen flitsen op 2 moeilijke momenten voor de Belgen. 1 voor en nu 1 na de rust. En zo leiden de Duivels nu ineens dankzij de tweede van Kevin de Bruyne met 2-0.
1: Dankjewel, Peter. Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist. Minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken en hoge wolkensluiers bij maxima rond 22 graden dan. Ook de komende dagen krijgen we rustig en zonnig herfstweer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 11:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Katrien Pijersman. De auditeur van de Raad van State adviseert om de toewijzing van 4 strandbaarvergunningen in Knokke-Heist te schorsen. Daar was de afgelopen maanden veel over te doen in de kustgemeente. 6 uitbaters die er de voorbije jaren een strandbar hadden, verloren hun vergunning aan nieuwe spelers. Zij trokken naar de Raad van State en de auditeur geeft nu 4 van de 6 uitbaters voorlopig gelijk. Het advies is niet bindend. Over enkele weken volgt het definitieve arrest. Het Nederlands Koningshuis was met overtuiging betrokken bij het kolonialisme. Dat blijkt uit een uitgebreid onderzoek op vraag van koning Willem-Alexander zelf. Het Koningshuis verdiende tussen 1600 en 2025 bijna 576 miljoen euro aan de koloniale geschiedenis, voornamelijk uit het voormalige Nederlands-Indië. Er kwam nauwelijks kritiek vanuit de koninklijke familie. Koning Willem-Alexander noemde het een schrijnende en confronterende conclusie.
3: U laat zien dat kolonialisme en slavernij door stadhouders en koningen actief werden ondersteund. Inclusief instemming met het neerslaan van verzet. Daarmee waren zij kinderen van hun tijd. Het waren toenertijd de heersende opvattingen in Nederland en in heel Europa. Maar dit doet niets af aan de constatering dat tegendraads leiderschap ontbrak, waar dat wellicht wel een verschil had kunnen maken.
2: In Congo zijn nu al meer dan 4000 mensen gestorven aan ebola. Dat blijkt uit officiële Congolese cijfers. Wellicht ligt het werkelijk aantal doden nog een stuk hoger, want niet alle gevallen worden geregistreerd. Vooral in de noordoostelijke provincies blijft de ziekte zich nog altijd snel verspreiden. Daar woeden verschillende conflicten en is er weinig overheidscontrole. De Rode Duivels hebben vanavond hun derde Nations League-duel gewonnen. In Luik versloegen de Belgen Turkije met 3-0. Een verslag van Peter van den Bemt.
4: De Rode Duivels pakten de broodnodige 3 punten, maar het ging een pak moeilijker dan de score laat vermoeden. Turkije speelde met lef en zette de Belgen vaak onder druk. Die kregen geen controle over het middenveld en lieten veel ruimte en waren ook vaak te slordig aan de bal. Maar België kon wel rekenen op de grote klasse van Kevin De Bruyne voor de 1-0 na 9 minuten en de geweldige 2-0 op het uur. Luke Bakio had 2 keer pech met ballen tegen paal en lat. Maar Turkije, in de regie van de ijzersterke Güler, bracht de Rode Duivels vaak in de problemen. Maar onder andere Bardakci en Demiral lieten grote kansen liggen. En doelman Lammes stond alweer goed te keepen, ook op een vrije trap van Güler. Een kwartier voor tijd benutte de ingevallen Lukaku zijn eerste kans voor 3-0. Een tweede bal ging nadien nog rakelings naast. De Turken bleven wel aandringen, maar de belangrijke winst was dus wel voor de Belgen die op koers blijven voor de top 2. Maar de wedstrijd en de prestatie, die moeten tegelijkertijd wel goed bestudeerd worden met het oog op het vervolg.
2: Het weer vannacht licht bewolkt met tegen de ochtend lokaal kans op mist, minima rond 11 graden. Morgen opnieuw zonnig met enkele stapelwolken bij maxima rond 22 graden. En ook de komende dagen rustig en zonnig herfstweer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: De wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruyne maakte de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. De aanvoerder van de Rode Duivels, Jurrie Tielemans, was vrij tevreden met het resultaat.
1: Thuis winnen was ons doel vandaag. We hebben onze kansen kunnen afmaken. We hebben er nog meer gecreëerd en hadden goals moeten maken. Als wij die laatste pas of trap nog beter uitvoerden, dan was het nog meer. Maar ik denk dat we wel tevreden mogen zijn vanavond.
0: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde na een debat van bijna 11 uur. Uiteindelijk stemde de meerderheid voor, de oppositie stemde tegen.
2: 119 leden hebben aan de stemming deelgenomen. 65 leden stemmen ja, 54 leden stemmen nee. Niemand onthoudt zich. Het Vlaams parlement keurt de verklaring goed.
0: De septemberverklaring van minister-president Diependalen moest 2 dagen uitgesteld worden nadat minister Krevits en een kabinetchef van Vooruit tijdens de onderhandelingen onwel waren geworden. In Antwerpen is een vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt bij een verkeersongeval. Ze reed op de fiets toen ze moest uitwijken voor een autodeur die werd opengezwaaid. De vrouw kwam daarbij ten val. Ze werd met levensgevaarlijke verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. En bij een cyberaanval op een scholengroep in Oudenaarde in Oost-Vlaanderen zijn de gegevens van zo'n 4200 leerlingen en personeelsleden gestolen. De school heeft meteen alle accounts geblokkeerd. Onderzoek moet uitwijzen welke gegevens de hackers precies buitgemaakt hebben. Leerlingen en personeelsleden worden opgeroepen om extra waakzaam te zijn. Dat zegt directeur Rick van Welden.
3: Die buitgemaakte gegevens kunnen uiteraard door de hackers gebruikt worden om geloofwaardige phishingberichten de wereld in te sturen. En dus vragen wij aan onze ouders en onze leerlingen om de komende periode, maar ook op langere periode, want soms wachten hackers ook wel enkele weken, maanden om dan pas toe te slaan. Dus om extra waakzaam te zijn en niet op onverwachte links te klikken, geen bijlagen te openen die verdacht zijn. Altijd goed de naam van de afzender bij e-mails te controleren.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 11 graden. Tegen de ochtend is er lokaal kans op mist. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen rond 22 graden. Meer op 14nieuws.be.

Check out.

0: De Tijdloze.
1: De Tijdloze.
2: Het is 2:00. Goedenacht. WRT Nieuws met Joppe Matijn. De Rode Duivels hebben hun derde wedstrijd in de Nations League voetbal gewonnen. Ze versloegen Turkije met 3-0. De Bruinen maakten de eerste twee doelpunten, Lukaku het derde. Rode Duivel Maxime de Kuyper had veel lof voor zijn teamgenoten.
3: We zijn heel blij dat ze er nog steeds bij zijn. Dat ze nog steeds hun tijd in de nationale ploeg steken en ons willen helpen als jonge gasten, als nieuwe generatie. En alleen maar appreciatie daarvoor.
2: Door deze overwinning blijven de Belgen op de tweede plaats staan in hun groep. Ze hebben 1 punt minder dan Frankrijk dat de voorbije avond 1-1 gelijk speelde tegen Italië. In het Vlaams parlement is de voorbije avond de septemberverklaring van de Vlaamse regering goedgekeurd en dus ook het begrotingsakkoord. Dat gebeurde aan